0: 22e onder landen als Thailand en Litouwen. Volgens de organisatie achter de ranglijst staat Nederland zo laag doordat Nederland zich minder inspant om kinderrechten dan andere landen. Zo neemt het aantal kinderen dat in ons land in armoede opgroeit niet af. Ook slaagt Nederland er niet in om de jeugdzorg te verbeteren en staat ons land bekend als producent van kinderporno. Nederland regelt wel veel op papier, maar de praktijk blijft achter, zegt de organisatie. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af. Het wordt uiteindelijk minimaal 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, 34 graden. Langs de kust een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is dinsdag door Leefbaar Capelle, Pro en de SGP het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord noemt een stevige aanpak van veiligheid en overlast, flink meer betaalbare woningen met voorrang voor Capellenaren. Er komt meer oog voor stabiele gezinnen, kwetsbare inwoners en de gemeenschapszin die Capelle zo bijzonder maakt. En het college komt ook met meer en structurele bestrijding van armoede en een financieel degelijk beleid met lage lasten voor de Capellenaar. Vandaag geldt vanaf 12 uur in Zuid-Holland code oranje vanwege de mogelijke extreme hitte. Volgens het KNMI kunnen de temperaturen de komende dagen flink oplopen, terwijl ook de luchtvochtigheid hoog blijft. Daardoor kan de gevoelstemperatuur nog hoger uitvallen. De gevolgen zijn op verschillende plekken al merkbaar. Scholen passen hun rooster aan of sluiten eerder. Sportverenigingen schrappen trainingen en ook sommige evenementen zijn afgelast. Bij de aanhoudende hitte is het belangrijk om alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op oververhitting, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, extreme dorst, misselijkheid en spierkrampen. Ook kan iemand zich verward voelen of moeite krijgen met concentreren. Wie last krijgt van deze klachten, doet er goed aan om direct verkoeling op te zoeken en extra water te drinken. Blijven de klachten aanhouden of nemen ze toe, neem dan contact op met de huisarts. Bij ernstige klachten, zoals bewustzijnverlies of een hitteberoerte, moet direct medische hulp worden ingeschakeld. Wees dus voorzichtig. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 24 juni. Het was vandaag een extreem warme dag. De zon scheen volop en er stond maar een zwakke wind uit de meest oostelijke richting. De maximumtemperatuur kwam vanmiddag uit rond de 35 graden. De komende avond en nacht koelt het slechts heel langzaam af. En de minimumtemperatuur tegen de ochtend komt uit rond de 21 graden. En ook morgen overdag is het weer opnieuw tropisch heet. Een fractie minder warm dan vandaag en dat alles heeft te maken met de windrichting. Er waait morgen een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De zon schijnt de hele dag weer volop en het wordt dan in de middag zo'n 33 tot 34 graden. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag uit deze reeks. En dat heeft ook weer te maken met de windrichting, want de wind die waait op vrijdag uit een zuid-zuidoostelijke richting is matig van kracht. En uit die hoek wordt ook iets hetere lucht aangevoerd. Dat merken we al in de nacht van donderdag op vrijdag, want dan komt de temperatuur niet onder de 22 tot 23 graden als minimumtemperatuur en overdag rond de 36 graden. Op zaterdag neemt in de loop van de dag de kans op een bui toe. Het is nog niet helemaal exact aan te geven wanneer de eerste buien gaan vallen. De minimumtemperatuur schommelt weer rond de 20 tot 21.

0: 21 graden en de maximumtemperatuur waarschijnlijk wat lager, zo'n 30 tot 31 graden, afhankelijk van het aantal uren dat de zon nog zal schijnen. De wind gaat dan waaien uit een westelijke richting, is meestal maar zwakke windkracht 2 tot 3. Op zondag is er kans op een enkele bui, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting en na een minimumtemperatuur van 20 graden wordt het zondagmiddag rond de 25 graden.
1: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet wil gevangenen overdag vaker met een enkelband naar buiten kunnen sturen. De gedetineerden kunnen dan bijvoorbeeld buiten de gevangenismuren werken. 'S Avonds moeten ze wel weer de cel in, zo is het plan van staatssecretaris Van Brugge. Dat moet iets doen aan het personeelstekort. Ook wil Van Brugge gevangenen met een korte straf minder begeleiding geven bij terugkeer in de samenleving. Gevangenissen kampen al langer met een tekort aan personeel. Het vorige kabinet besloot al om gedetineerden 2 weken eerder vrij te laten. Als nieuwe maatregelen niet helpen, wil Van Brugge mensen 4 weken eerder naar huis sturen. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders en de provincie had geëist dat er voor het eind van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu dus een plan. De ministers Van der Brink en Berendsen zijn in Syrië geweest om te praten over de terugkeer van Syriërs die naar ons land zijn gevlucht. Nederland hoopt op vrijwillige terugkeer, maar wil Syriërs zonder verblijfstatus gedwongen kunnen terugsturen als het land stabiel is. Van der Brink en Berendsen hebben onder meer gesproken met de Syrische president. Ze hebben aangeboden om Syrië in ruil meer hulp te geven bij de wederopbouw van het land. Nederland is opnieuw gezakt op een internationale ranglijst die aangeeft hoe het staat met de kinderrechten. Ons land staat nu 22e onder landen als Thailand en Litouwen. Volgens de organisatie achter de ranglijst staat Nederland zo laag doordat Nederland zich minder inspant om kinderrechten dan andere landen. Zo neemt het aantal kinderen dat in ons land in armoede opgroeit niet af. Ook slaagt Nederland er niet in om de jeugdzorg te verbeteren en staat ons land bekend als producent van kinderporno. Nederland regelt wel veel op papier, maar de praktijk blijft achter, zegt de organisatie. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af. Het wordt uiteindelijk minimaal 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, 34 graden. Langs de kust een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: down on me.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is dinsdag door Leefbaar Capelle, Pro en de SGP het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord noemt een stevige aanpak van veiligheid en overlast, flink meer betaalbare woningen met voorrang voor Capellenaren. Er komt meer oog voor stabiele gezinnen, kwetsbare inwoners en de gemeenschapszin die Capelle zo bijzonder maakt. En het college komt ook met meer en structurele bestrijding van armoede en een financieel degelijk beleid met lage lasten voor de Capellenaar. Vandaag geldt vanaf 12 uur in Zuid-Holland code oranje vanwege de mogelijke extreme hitte. Volgens het KNMI kunnen de temperaturen de komende dagen flink oplopen, terwijl ook de luchtvochtigheid hoog blijft. Daardoor kan de gevoelstemperatuur nog hoger uitvallen. De gevolgen zijn op verschillende plekken al merkbaar. Scholen passen hun rooster aan of sluiten eerder. Sportverenigingen schrappen trainingen en ook sommige evenementen zijn afgelast. Bij de aanhoudende hitte is het belangrijk om alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op oververhitting, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, extreme dorst, misselijkheid en spierkrampen. Ook kan iemand zich verward voelen of moeite krijgen met concentreren. Wie last krijgt van deze klachten, doet er goed aan om direct verkoeling op te zoeken en extra water te drinken. Blijven de klachten aanhouden of nemen ze toe, neem dan contact op met de huisarts. Bij ernstige klachten, zoals bewustzijnverlies of een hitteberoerte, moet direct medische hulp worden ingeschakeld. Wees dus voorzichtig. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 24 juni. Het was vandaag een extreem warme dag. De zon scheen volop en er stond maar een zwakke wind uit de meest oostelijke richting. De maximumtemperatuur kwam vanmiddag uit rond de 35 graden. De komende avond en nacht koelt het slechts heel langzaam af. En de minimumtemperatuur tegen de ochtend komt uit rond de 21 graden. En ook morgen overdag is het weer opnieuw tropisch heet. Een fractie minder warm dan vandaag en dat alles heeft te maken met de windrichting. Er waait morgen een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De zon schijnt de hele dag weer volop en het wordt dan in de middag zo'n 33 tot 34 graden. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag uit deze reeks. En dat heeft ook weer te maken met de windrichting, want de wind die waait op vrijdag uit een zuid-zuidoostelijke richting is matig van kracht. En uit die hoek wordt toch iets hetere lucht aangevoerd. Dat merken we al in de nacht van donderdag op vrijdag, want dan komt de temperatuur niet onder de 22 tot 23 graden als minimumtemperatuur en overdag rond de 36 graden. Op zaterdag neemt in de loop van de dag de kans op een bui toe. Het is nog niet helemaal exact aan te geven wanneer de eerste buien gaan vallen. De minimumtemperatuur schommelt weer rond de 20 tot 21 graden. En de maximumtemperatuur waarschijnlijk wat lager, zo'n 30 tot 31 graden. Afhankelijk van het aantal uren dat de zon nog zal schijnen. De wind gaat dan waaien uit een westelijke richting, is meestal maar zwakke windkracht 2 tot 3. Op zondag is er kans op een enkele bui, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 20 graden wordt het zondagmiddag rond de 25 graden.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Dit is Radio Capelle via... ...105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via...
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet wil gevangenen overdag vaker met een enkelband naar buiten kunnen sturen. De gedetineerden kunnen dan bijvoorbeeld buiten de gevangenismuren werken. 'S Avonds moeten ze wel weer de cel in, zo is het plan van staatssecretaris Van Brugge. Dat moet iets doen aan het personeelstekort. Ook wil Van Brugge gevangenen met een korte straf minder begeleiding geven bij het terugkeer in de samenleving. Gevangenissen kampen al langer met een tekort aan personeel. Het vorige kabinet besloot al om gedetineerden 2 weken eerder vrij te laten. Als nieuwe maatregelen niet helpen, wil Van Brugge mensen 4 weken eerder naar huis sturen. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders en de provincie had geëist dat er voor het eind van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu dus een plan. De ministers Van de Brink en Berendsen zijn in Syrië geweest om te praten over de terugkeer van Syriërs die naar ons land zijn gevlucht. Nederland hoopt op vrijwillige terugkeer, maar wil Syriërs zonder verblijfstatus gedwongen kunnen terugsturen als het land stabiel is. Van de Brink en Berendsen hebben onder meer gesproken met de Syrische president. Ze hebben aangeboden om Syrië in ruil meer hulp te geven bij de wederopbouw van het land. Nederland is opnieuw gezakt op een internationale ranglijst die aangeeft hoe het staat met de kinderrechten. Ons land staat nu 22e onder landen als Thailand en Litouwen. Volgens de organisatie achter de ranglijst staat Nederland zo laag doordat Nederland zich minder inspant om kinderrechten dan andere landen. Zo neemt het aantal kinderen dat in ons land in armoede opgroeit niet af. Ook slaagt Nederland er niet in om de jeugdzorg te verbeteren en staat ons land bekend als producent van kinderporno. Nederland regelt wel veel op papier, maar de praktijk blijft achter, zegt de organisatie. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af. Het wordt uiteindelijk...
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuweveld. In Capelle aan den IJssel is dinsdag door Leefbaar Capelle, Pro en de SGP het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord noemt een stevige aanpak van veiligheid en overlast, flink meer betaalbare woningen met voorrang voor Capellenaren. Er komt meer oog voor stabiele gezinnen, kwetsbare inwoners en de gemeenschapszin die Capelle zo bijzonder maakt. En het college komt ook met meer en structurele bestrijding van armoede en een financieel degelijk beleid met lage lasten voor de Capellenaar. Vandaag geldt vanaf 12 uur in Zuid-Holland code oranje vanwege de mogelijke extreme hitte. Volgens het KNMI kunnen de temperaturen de komende dagen flink oplopen, terwijl ook de luchtvochtigheid hoog blijft. Daardoor kan de gevoelstemperatuur nog hoger uitvallen. De gevolgen zijn op verschillende plekken al merkbaar. Scholen passen hun rooster aan of sluiten eerder. Sportverenigingen schrappen trainingen en ook sommige evenementen zijn afgelast. Bij de aanhoudende hitte is het belangrijk om alert

0: te zijn op klachten die kunnen wijzen op oververhitting, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, extreme dorst, misselijkheid en spierkrampen. Ook kan iemand zich verward voelen of moeite krijgen met concentreren. Wie last krijgt van deze klachten, doet er goed aan om direct verkoeling op te zoeken en extra water te drinken. Blijven de klachten aanhouden of nemen ze toe, neem dan contact op met de huisarts. Bij ernstige klachten, zoals bewustzijnverlies of een hitteberoerte, moet direct medische hulp worden ingeschakeld. Wees dus voorzichtig. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 24 juni. Het was vandaag een extreem warme dag. De zon scheen volop en er stond maar een zwakke wind uit de meest oostelijke richting. De maximumtemperatuur kwam vanmiddag uit rond de 35 graden. De komende avond en nacht koelt het slechts heel langzaam af. En de minimumtemperatuur tegen de ochtend komt uit rond de 21 graden. En ook morgen overdag is het weer opnieuw tropisch heet. Een fractie minder warm dan vandaag en dat alles heeft te maken met de windrichting. Er waait morgen een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De zon schijnt de hele dag weer volop en het wordt dan in de middag zo'n 33 tot 34 graden. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag uit deze reeks. En dat heeft ook weer te maken met de windrichting, want de wind die waait op vrijdag uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht. En uit die hoek wordt toch iets hetere lucht aangevoerd. Dat merken we al in de nacht van donderdag op vrijdag, want dan komt de temperatuur niet onder de 22 tot 23 graden als minimumtemperatuur en overdag rond de 36 graden. Op zaterdag neemt in de loop van de dag de kans op een bui toe. Het is nog niet helemaal exact aan te geven wanneer de eerste buien gaan vallen. De minimumtemperatuur schommelt weer rond de 20 tot 21 graden. En de maximumtemperatuur waarschijnlijk wat lager, zo'n 30 tot 31 graden. Afhankelijk van het aantal uren dat de zon nog zal schijnen. De wind gaat dan waaien uit een westelijke richting, is meestal maar zwakke windkracht 2 tot 3. Op zondag is er kans op een enkele bui, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 20 graden wordt het zondagmiddag rond de 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet wil gevangenen overdag vaker met een enkel band naar buiten kunnen sturen. De gedetineerden kunnen dan bijvoorbeeld buiten de gevangenismuren werken. 'S Avonds moeten ze wel weer de cel in, zo is het plan van staatssecretaris Van Brugge. Dat moet iets doen aan het personeelstekort. Ook wil Van Brugge gevangenen met een korte straf minder begeleiding geven bij terugkeer in de samenleving. Gevangenissen kampen al langer met een tekort aan personeel. Het vorige kabinet besloot al om gedetineerden 2 weken eerder vrij te laten. Als nieuwe maatregelen niet helpen, wil Van Brugge mensen 4 weken eerder naar huis sturen. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders en de provincie had geëist dat er voor het eind van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu dus een plan. De ministers Van der Brink en Berendsen zijn in Syrië geweest om te praten over de terugkeer van Syriërs die naar ons land zijn gevlucht. Nederland hoopt op vrijwillige terugkeer, maar wil Syriërs zonder verblijfstatus gedwongen kunnen terugsturen als het land stabiel is. Van der Brink en Berendsen hebben onder meer gesproken met de Syrische president. Ze hebben aangeboden om Syrië in ruil meer hulp te geven bij de wederopbouw van het land. Nederland is opnieuw gezakt op een internationale ranglijst die aangeeft hoe het staat met de kinderrechten. Ons land staat nu 22e onder landen als Thailand en Litouwen. Volgens de organisatie achter de ranglijst staat Nederland zo laag doordat Nederland zich minder inspant om kinderrechten dan andere landen. Zo neemt het aantal kinderen dat in ons land in armoede opgroeit niet af. Ook slaagt Nederland er niet in om de jeugdzorg te verbeteren en staat ons land bekend als producent van kinderporno. Nederland regelt wel veel op papier, maar de praktijk blijft achter, zegt de organisatie. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af. Het wordt uiteindelijk minimaal 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, 34 graden. Langs de kust een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goededoelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is dinsdag door Leefbaar Capelle, Pro en de SGP het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord noemt een stevige aanpak van veiligheid en overlast, flink meer betaalbare woningen met voorrang voor Capellenaren. Er komt meer oog voor stabiele gezinnen, kwetsbare inwoners en de gemeenschapszin die Capelle zo bijzonder maakt. En het college komt ook met meer en structurele bestrijding van armoede en een financieel degelijk beleid met lage lasten voor de Capellenaar. Vandaag geldt vanaf 12 uur in Zuid-Holland code oranje vanwege de mogelijke extreme hitte. Volgens het KNMI kunnen de temperaturen de komende dagen flink oplopen, terwijl ook de luchtvochtigheid hoog blijft. Daardoor kan de gevoelstemperatuur nog hoger uitvallen. De gevolgen zijn op verschillende plekken al merkbaar. Scholen passen hun rooster aan of sluiten eerder. Sportverenigingen schrappen trainingen en ook sommige evenementen zijn afgelast. Bij de aanhoudende hitte is het belangrijk om alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op oververhitting, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, extreme dorst, misselijkheid en spierkrampen. Ook kan iemand zich verward voelen of moeite krijgen met concentreren. Wie last krijgt van deze klachten, doet er goed aan om direct verkoeling op te zoeken en extra water te drinken. Blijven de klachten aanhouden of nemen ze toe, neem dan contact op met de huisarts. Bij ernstige klachten, zoals bewustzijnverlies of een hitteberoerte, moet direct medische hulp worden ingeschakeld. Wees dus voorzichtig. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 24 juni. Het was vandaag een extreem warme dag. De zon scheen volop en er stond maar een zwakke wind uit de meest oostelijke richting. De maximum temperatuur kwam vanmiddag uit rond de 35 graden. Komende avond en nacht koelt het slechts heel langzaam af. En de minimumtemperatuur tegen de ochtend komt uit rond de 21 graden. En ook morgen overdag is het weer opnieuw tropisch heet. Een fractie minder warm dan vandaag en dat alles heeft te maken met de windrichting. Er waait morgen een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De zon schijnt de hele dag weer volop en het wordt dan in de middag zo'n 33 tot 34 graden. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag uit deze reeks. En dat heeft ook weer te maken met de windrichting, want de wind die waait op vrijdag uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht en uit die hoek wordt toch iets hetere lucht aangevoerd. Dat merken we al in de nacht van donderdag op vrijdag, want dan komt de temperatuur niet onder de 22 tot 23 graden als minimumtemperatuur en overdag rond de 36 graden. Op zaterdag neemt in de loop van de dag de kans op een bui toe. Het is nog niet helemaal exact aan te geven wanneer de eerste buien gaan vallen. De minimumtemperatuur schommelt weer rond de 20 tot 21 graden. En de maximumtemperatuur waarschijnlijk wat lager, zo'n 30 tot 31 graden. Afhankelijk van het aantal uren dat de zon nog zal schijnen. De wind gaat dan waaien uit een westelijke richting, is meestal maar zwakke windkracht 2 tot 3. Op zondag is er kans op een enkele bui, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 20 graden wordt het zondagmiddag rond de 25 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een jongen van 17 opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor 9 gevallen van aanranding de afgelopen weken in Zwijndrecht en Hendrikido-Ambacht. Eerder deze week meldde de politie dat 7 vrouwen waren betast. De afgelopen dagen kwamen er weer 2 gevallen bij. Op basis van het signalement trok de politie de conclusie dat het steeds om dezelfde jonge man ging. Blijkt dus te gaan om een jongen van 17 op een fatbike. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt een tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor andere woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt achter bij de huisvesting van statushouders. De provincie had geëist dat er voor het einde van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Lag dat er niet, dan zou de provincie ingrijpen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu alsnog een plan. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band vrijlaten. Ze kunnen dan buiten de gevangenis werken en 's avonds terugkeren om in de cel te slapen. Het is een onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Justitie-staatssecretaris Van Brugge denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Dat wordt mogelijk 4 weken eerder. Mexico en Zuid-Afrika hebben zich vannacht geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wonnen vannacht. Mexico met 3-0 van Tsjechië en Zuid-Afrika met 1-0 van Zuid-Korea. Tsjechië is nu uitgeschakeld en Zuid-Korea moet afwachten of het als een van de nummers 3 alsnog doorgaat naar de volgende ronde. Feyenoord Wang speelde heel de wedstrijd. Marokko won vannacht met 4-2 van Haiti, is tweede geworden in groep C. Dat houdt in dat als Nederland groepswinnaar wordt, komende nacht, dat Marokko de tegenstander is in de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland. Gisteravond won Zwitserland al met 2-1 van Canada. En Bosnië was met 3-1 te sterk voor Qatar. In die groep is alleen Qatar uitgeschakeld. Het weer zonnig en opnieuw tropisch heet. Het wordt 30 graden aan zee tot 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet uit onder de 25 graden. Morgen opnieuw veel zon, droog en heet. En dan wordt het op sommige plekken 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: dance all night.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is dinsdag door Leefbaar Capelle, Pro en de SGP het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2026 tot 2030 gepresenteerd. Het akkoord noemt een stevige aanpak van veiligheid en overlast, flink meer betaalbare woningen met voorrang voor Capellenaren. Er komt meer oog voor stabiele gezinnen, kwetsbare inwoners en de gemeenschapszin die Capelle zo bijzonder maakt. En het college komt ook met meer en structurele bestrijding van armoede en een financieel degelijk beleid met lage lasten voor de Capellenaar. Vandaag geldt vanaf 12 uur in Zuid-Holland code oranje vanwege de mogelijke extreme hitte. Volgens het KNMI kunnen de temperaturen de komende dagen flink oplopen, terwijl ook de luchtvochtigheid hoog blijft. Daardoor kan de gevoelstemperatuur nog hoger uitvallen. De gevolgen zijn op verschillende plekken al merkbaar. Scholen passen hun rooster aan of sluiten eerder. Sportverenigingen schrappen trainingen en ook sommige evenementen zijn afgelast. Bij de aanhoudende hitte is het belangrijk om alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op oververhitting, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, extreme dorst, misselijkheid en spierkrampen. Ook kan iemand zich verward voelen of moeite krijgen met concentreren. Wie last krijgt van deze klachten, doet er goed aan om direct verkoeling op te zoeken en extra water te drinken. Blijven de klachten aanhouden of nemen ze toe, neem dan contact op met de huisarts. Bij ernstige klachten, zoals bewustzijnverlies of een hitteberoerte, moet direct medische hulp worden ingeschakeld. Wees dus voorzichtig. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 24 juli. Het was vandaag een extreem warme dag. De zon scheen volop en er stond maar een zwakke wind uit de meest oostelijke richting. De maximum temperatuur kwam vanmiddag uit rond de 35 graden. De komende avond en nacht koelt het slechts heel langzaam af. En de minimumtemperatuur tegen de ochtend komt uit rond de 21 graden. En ook morgen overdag is het weer opnieuw tropisch heet. Een fractie minder warm dan vandaag en dat alles heeft te maken met de windrichting. Er waait morgen een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De zon schijnt de hele dag weer volop en het wordt dan in de middag zo'n 33 tot 34 graden. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag uit deze reeks. En dat heeft ook weer te maken met de windrichting, want de wind die waait op vrijdag uit een zuid-zuidoostelijke richting is matig van kracht. En uit die hoek wordt toch iets hetere lucht aangevoerd. Dat merken we al in de nacht van donderdag op vrijdag, want dan komt de temperatuur niet onder de 22 tot 23 graden als minimumtemperatuur en overdag rond de 36 graden. Op zaterdag neemt in de loop van de dag de kans op een bui toe. Het is nog niet helemaal exact aan te geven wanneer de eerste buien gaan vallen. De minimumtemperatuur schommelt weer rond de 20 tot 21 graden en de maximumtemperatuur waarschijnlijk wat lager, zo'n 30 tot 31 graden, afhankelijk van het aantal uren dat de zon nog zal schijnen. De wind gaat dan waaien uit een westelijke richting, is meestal maar zwakke windkracht 2 tot 3. Op zondag is er kans op een enkele bui, een matige wind uit een west-zuidwestelijke

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een jongen van 17 opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor 9 gevallen van aanranding de afgelopen weken in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Eerder deze week meldde de politie dat 7 vrouwen waren betast. De afgelopen dagen kwamen er weer 2 gevallen bij. Op basis van het signalement trok de politie de conclusie dat het steeds om dezelfde jongeman ging. Blijkt dus te gaan om een jongen van 17 op een fatbike. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt een tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor andere woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt achter bij de huisvesting van statushouders. De provincie had geëist dat er voor het einde van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Lag dat er niet, dan zou de provincie ingrijpen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu alsnog een plan. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband vrijlaten. Ze kunnen dan buiten de gevangenis werken en 's avonds terugkeren om in de cel te slapen. Het is een onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Justitie-staatssecretaris Van Brugge denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Dat wordt mogelijk 4 weken eerder. Mexico en Zuid-Afrika hebben zich vannacht geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wonnen vannacht. Mexico met 3-0 van Tsjechië en Zuid-Afrika met 1-0 van Zuid-Korea. Tsjechië is nu uitgeschakeld en Zuid-Korea moet afwachten of het als een van de nummers 3 alsnog doorgaat naar de volgende ronde. Feyenoord Wang speelde heel de wedstrijd. Marokko won vannacht met 4-2 van Haiti, is tweede geworden in groep C. Dat houdt in dat als Nederland groepswinnaar wordt, komende nacht, dat Marokko de tegenstander is in de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland. Gisteravond won Zwitserland al met 2-1 van Canada en Bosnië was met 3-1 te sterk voor Qatar. In die groep is alleen Qatar uitgeschakeld. Het weer zonnig en opnieuw tropisch heet. Het wordt 30 graden aan zee tot 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet uit onder de 25 graden. Morgen opnieuw veel zon, droog en heet. En dan wordt het op sommige plekken 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzaamaan drukker en drukker te worden onderweg. We zijn zelfs de 100 kilometer file in totaal al gepasseerd. Op de A2 is het druk bij Eindhoven als je onderweg bent vanuit Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp een half uur door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Verder de A2 naar Utrecht, daar file voor knooppunt Deil. 16 kilometer vanaf Rosmalen, ongeveer 30 minuten door een pechgeval. En op de A12 Den Haag-Utrecht wordt langzamer gereden tussen Harmelen en Houten. 10 kilometer, 25 minuten. Komt er een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee Vermarcheert. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De weekmarkt in Capelle aan den IJssel wordt vandaag verkort vanwege de extreme hitte. De gemeente en de marktkooplieden hebben daartoe samen besloten en vanmiddag om 2 uur worden de kramen opgebroken. Ondanks de zinderende hitte is gisteren het Bos op Poten in Capelle Schollevaar verplaatst naar zijn nieuwe onderkomen. De komende 2 maanden staat het bos aan het sportplein aan de Heksendans. Het verplaatsbare bos kan helpen tegen hittestress. Het Bos op Poten is een project binnen de Newtowns aanpak en heeft als doel vergroening en saamhorigheid binnen Schollevaar te bewerkstelligen. Eerder stond het aan de Floresburgwal. Inmiddels is de gemeente met bewoners daar in gesprek voor een permanente vergroening. De brandweer heeft het risico op natuurbranden opgeschaald naar fase 2. Het is al langere tijd droog en het risico dat een brand ontstaat is dan ook groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert. Maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 24 juni. Het was vandaag een extreem warme dag. De zon scheen volop en er stond maar een zwakke wind uit de meest oostelijke richting. De maximumtemperatuur kwam vanmiddag uit rond de 35 graden. De komende avond en nacht koelt het slechts heel langzaam af. En de minimumtemperatuur tegen de ochtend komt uit rond de 21 graden. En ook morgen overdag is het weer opnieuw tropisch heet. Een fractie minder warm dan vandaag en dat alles heeft te maken met de windrichting. Er waait morgen een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De zon schijnt de hele dag weer volop en het wordt dan in de middag zo'n 33 tot 34 graden. Op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag uit deze reeks. En dat heeft ook weer te maken met de windrichting, want de wind die waait op vrijdag uit een zuid-zuidoostelijke richting is matig van kracht. En uit die hoek wordt toch iets hetere lucht aangevoerd. Dat merken we al in de nacht van donderdag op vrijdag, want dan komt de temperatuur niet onder de 22 tot 23 graden als minimumtemperatuur en overdag rond de 36 graden. Op zaterdag neemt in de loop van de dag de kans op een bui toe. Het is nog niet helemaal exact aan te geven wanneer de eerste buien gaan vallen. De minimumtemperatuur schommelt weer rond de 20 tot 21 graden. En de maximumtemperatuur waarschijnlijk wat lager, zo'n 30 tot 31 graden. Afhankelijk van het aantal uren dat de zon nog zal schijnen. De wind gaat dan waaien uit een westelijke richting, is meestal maar zwakke windkracht 2 tot 3. Op zondag is er kans op een enkele bui, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 20 graden wordt het zondagmiddag rond de 25 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en er zijn een paar bijzonderheden om uit te lichten. Allereerst de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Een file van 11 kilometer en 15 minuten door een pechgeval. Dan de A4 naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude. 25 minuten extra door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk bij Houten op de A12 Den Haag-Utrecht. De rechterrijstrook is dicht, want er is een bestelbus op een pijlwagen gebotst. De vertraging is 30 minuten vanaf Woerden. Het duurt nog tot 8:30 deze ochtend. En tot zover de ANWB.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een jongen van 17 opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor 9 gevallen van aanranding de afgelopen weken in Zwijndrecht en Hendrikje de Ambacht. Eerder deze week meldde de politie dat 7 vrouwen waren betast. De afgelopen dagen kwamen er weer 2 gevallen bij. Op basis van het signalement trok de politie de conclusie dat het steeds om dezelfde jongeman ging. Blijkt dus te gaan om een jongen van 17 op een fatbike. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt een tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor andere woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt achter bij de huisvesting van statushouders. De provincie had geëist dat er voor het einde van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Lag dat er niet, dan zou de provincie ingrijpen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu alsnog een plan. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband vrijlaten. Ze kunnen dan buiten de gevangenis werken en 's avonds terugkeren om in de cel te slapen. Het is een onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Justitie-staatssecretaris Van Brugge denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Dat wordt mogelijk 4 weken eerder. Mexico en Zuid-Afrika hebben zich vannacht geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wonnen vannacht. Mexico met 3-0 van Tsjechië en Zuid-Afrika met 1-0 van Zuid-Korea. Tsjechië is nu uitgeschakeld en Zuid-Korea moet afwachten of het als een van de nummers 3 alsnog doorgaat naar de volgende ronde. Feyenoord Wang speelde heel de wedstrijd. Marokko won vannacht met 4-2 van Haiti, is tweede geworden in groep C. Dat houdt in dat als Nederland groepswinnaar wordt, komende nacht, dat Marokko de tegenstander is in de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland. Gisteravond won Zwitserland al met 2-1 van Canada. En Bosnië was met 3-1 te sterk voor Qatar. In die groep is alleen Qatar uitgeschakeld. Het weer zonnig en opnieuw tropisch heet. Het wordt 30 graden aan zee tot 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet uit onder de 25 graden. Morgen opnieuw veel zon, droog en heet. En dan wordt het op sommige plekken 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en telt nu zo'n 280 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Onder andere door een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Nieuwerbrug is de weg weer vrij, maar vanaf Gouda duurt de reis nog 30 minuten langer. Een stukje verderop op diezelfde A12 naar Utrecht viel het tussen Harmelen en Houten. 8 kilometer en 20 minuten, daar is nog steeds 1 rijstrook dicht. Dan een pechgeval bij de A12 naar Utrecht vanuit Arnhem. Vanaf Veenendaal ongeveer een half uur vertraging, 15 kilometer langzaam rijden. En tot slot een ongeluk bij Tiel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Vanaf ochtend 11 kilometer en 40 minuten, de rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De weekmarkt in Capelle aan den IJssel wordt vandaag verkort vanwege de extreme hitte. De gemeente en de marktkooplieden hebben daartoe samen besloten en vanmiddag om 2 uur worden de kramen opgebroken. Ondanks de zinderende hitte is gisteren het Bos op Poten in Capelle Schollevaar verplaatst naar zijn nieuwe onderkomen. De komende 2 maanden staat het bos aan het sportplein aan de Heksendans. Het verplaatsbare bos kan helpen tegen hittestress. Het Bos op Poten is een project binnen de Newtowns aanpak en heeft als doel vergroening en saamhorigheid binnen Schollevaar te bewerkstelligen. Eerder stond het aan de Floresburgwal. Inmiddels is de gemeente met bewoners daar in gesprek voor een permanente vergroening. De brandweer heeft het risico op natuurbranden opgeschaald naar fase 2. Het is al langere tijd droog en het risico dat een brand ontstaat is dan ook groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert. Maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 25 juni. Aan het zeer hete weer komt voorlopig nog geen einde. Ook vandaag schijnt de zon weer volop bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En na een zogenaamde tropendag met een minimumtemperatuur boven de 20 graden, wordt het vanmiddag weer rond de 34 graden. Komende nacht blijft het zeer heet met een minimumtemperatuur van 22 graden. En morgen wordt de heetste dag uit de serie. Aanvankelijk waait er een matige wind uit een zuidelijke richting, veel zon. En de temperatuur kan dan oplopen naar zo'n 37 graden. In de loop van de namiddag en avond gaat de wind wel draaien naar een zuidwest tot westelijke richting. En dan kan het een aantal graden afkoelen. Toch blijft ook de nacht van vrijdag op zaterdag nog erg zacht met een minimumtemperatuur van 20 graden. Zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe, maar hoe die buien en waar ze gaan vallen is nog steeds erg onzeker. En waait zaterdag een zwakke wind uit het westen en het kan nog zo'n 32 tot 33 graden worden. Zondag is het duidelijk minder heet. Er kan een enkele bui vallen, maar de zon breekt ook af en toe door. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. En na een warme nacht met een minimumtemperatuur van 21 graden, wordt het zondagmiddag maximaal zo'n 26 graden. Op

0: Maandag is dan op de meeste plaatsen droog en voor veel mensen is het dan een stuk aangenamer. De minimumtemperatuur daalt naar 17 graden en maandagmiddag wordt het rond de 23 graden bij een matige wind uit een west-noordwestelijke richting.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en meerdere files vallen op. Allereerst drukt op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude ongeveer een half uur over 13 kilometer. Het is daar drukker dan anders omdat de A44 dicht is vanwege werkzaamheden. Over die N44 gesproken, vanuit Den Haag naar Amsterdam, een file voor Wassenaar. 3 kilometer en een half uur door een ongeluk. 1 rijstrook is er dicht. En ook nog een ongeluk bij Houten op de A12 Den Haag-Utrecht. Vanaf Nieuwerbrug 16 kilometer langzaam rijden. De vertraging is 30 minuten, want er is 1 rijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.
1: Dave Datema. Maar met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een jongen van 17 opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor 9 gevallen van aanranding de afgelopen weken in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Eerder deze week meldde de politie dat 7 vrouwen waren betast. De afgelopen dagen kwamen er weer 2 gevallen bij. Op basis van het signalement trok de politie de conclusie dat het steeds om dezelfde jonge man ging. Blijkt dus te gaan om een jongen van 17 op een fatbike. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt een tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor andere woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt achter bij de huisvesting van statushouders. De provincie had geëist dat er voor het einde van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Lag dat er niet, dan zou de provincie ingrijpen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu alsnog een plan. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band vrijlaten. Ze kunnen dan buiten de gevangenis werken en 's avonds terugkeren om in de cel te slapen. Het is een onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Justitie-staatssecretaris Van Brugge denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Dat wordt mogelijk 4 weken eerder. Mexico en Zuid-Afrika hebben zich vannacht geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wonnen vannacht. Mexico met 3-0 van Tsjechië en Zuid-Afrika met 1-0 van Zuid-Korea. Tsjechië is nu uitgeschakeld en Zuid-Korea moet afwachten of het als een van de nummers 3 alsnog doorgaat naar de volgende ronde. Feyenoord Wang speelde heel de wedstrijd. Marokko won vannacht met 4-2 van Haiti, is tweede geworden in groep C. Dat houdt in dat als Nederland groepswinnaar wordt, komende nacht, dat Marokko de tegenstander is in de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland. Gisteravond won Zwitserland al met 2-1 van Canada en Bosnië was met 3-1 te sterk voor Qatar. In die groep is alleen Qatar uitgeschakeld. Het weer zonnig en opnieuw tropisch heet. Het wordt 30 graden aan zee tot 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet uit onder de 25 graden. Morgen op...
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt achter ons, maar niet te vroeg juichen. Op een paar plekken is het nog steeds behoorlijk aansluiten. Op de A4 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep, 26 kilometer en 50 minuten. Komt door de A44, die is dicht vanwege werkzaamheden en mensen rijden nu dus om. Verder goed nieuws vanaf de A12, Den Haag-Utrecht. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een eerder ongeluk. Nog wel een half uur vertraging vanaf Nieuwebrug. Dan nog de A27 tenslotte, Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum een file van 30 minuten. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht door werkzaamheden. Mensen staan nu in de file voordat ze kunnen beginnen met de omrijroute. Die loopt onder andere via knooppunt Del. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
12: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De weekmarkt in Capelle aan den IJssel wordt vandaag verkort vanwege de extreme hitte. De gemeente en de marktkooplieden hebben daartoe samen besloten en vanmiddag om 2 uur worden de kramen opgebroken. Ondanks de zinderende hitte is gisteren het Bos op Poten in Capelle Schollevaar verplaatst naar zijn nieuwe onderkomen. De komende 2 maanden staat het bos aan het sportplein aan de Heksendans. Het verplaatsbare bos kan helpen tegen hittestress. Het Bos op Poten is een project binnen de Newtowns aanpak en heeft als doel vergroening en saamhorigheid binnen Schollevaar te bewerkstelligen. Eerder stond het aan de Floresburgwal. Inmiddels is de gemeente met bewoners daar in gesprek voor een permanente vergroening. De brandweer heeft het risico op natuurbranden opgeschaald naar fase 2. Het is al langere tijd droog en het risico dat een brand ontstaat is dan ook groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert. Maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 25 juni. Aan het zeer hete weer komt voorlopig nog geen einde. Ook vandaag schijnt de zon weer volop bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En na een zogenaamde tropendag met een minimumtemperatuur boven de 20 graden, wordt het vanmiddag weer rond de 34 graden. Komende nacht blijft het zeer heet met een minimumtemperatuur van 22 graden. En morgen wordt de heetste dag uit de serie. Aanvankelijk waait er een matige wind uit een zuidelijke richting, veel zon. En de temperatuur kan dan oplopen naar zo'n 37 graden. In de loop van de namiddag en avond gaat de wind wel draaien naar een zuidwest tot westelijke richting. En dan kan het een aantal graden afkoelen. Toch blijft ook de nacht van vrijdag op zaterdag nog erg zacht met een minimumtemperatuur van 20 graden. Zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe, maar hoe die buien en waar ze gaan vallen is nog steeds erg onzeker. En waait zaterdag een zwakke wind uit het westen en het kan nog zo'n 32 tot 33 graden worden. Zondag is het duidelijk minder heet. Er kan een enkele bui vallen, maar de zon breekt ook af en toe door. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. En na een warme nacht met een minimumtemperatuur van 21 graden wordt het zondagmiddag maximaal zo'n 26 graden. Op maandag is dan op de meeste plaatsen droog en voor veel mensen is het dan een stuk aangenamer. De minimumtemperatuur daalt naar 17 graden en maandagmiddag wordt het rond de 23 graden bij een matige wind uit een west-noordwestelijke richting.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt ten einde. We zitten onder de 200 kilometer nu. Maar er zijn nog een paar plekken die opvallen. Het was sowieso al druk op de A4 richting Amsterdam. Vanwege de afgesloten A44 en veel mensen rijden om. Maar nu is er ook een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude. Vanaf knooppunt Ypenburg daarom 12 kilometer en 3 kwartier vertraging. Verder wegwerkzaamheden op de A27 richting Gorkum is de weg helemaal dicht vanaf Gorkum. Vanaf het Nieuwendijk nu een file 7 kilometer en 20 minuten. En dan de N434 was naar Zoeterwoude. In beide richtingen is de weg dicht bij knooppunt Hofvliet. Komt door een ongeluk, u kunt het beste omrijden over de N14. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

te doen. En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Reeweg bij de Waalhaven zijn gisteravond twee auto's en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. Volgens mensen ter plaatse is één bestuurder naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer eraan toe is niet bekend. Vooral de schade aan één van de twee auto's is groot. Meerdere onderdelen zijn losgekomen, ruiten zijn gebarsten en de weg lag na het ongeluk vol met brokstukken. De rechter heeft een automobilist veroordeeld tot 9 maanden cel na een dollemanslid door Vlaardingen een paar maanden geleden. De man had in de Broekpolder met een hoge snelheid meerdere mensen bijna aangereden. De man werd vervolgd voor poging doodslag. Tijdens de dollemanslid werden meerdere auto's geraakt. Ook heeft de politie gericht geschoten. De 58-jarige bestuurder zegt dat hij er niets meer vanaf weet. Hij zou lijden aan PTSS na zijn periode als militair in Joegoslavië. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt een tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders. De provincie had geëist dat er voor het einde van de maand een plan zou liggen om die achterstand in te lopen. Als die er niet zou komen, dan zou de provincie ingrijpen. Nu een week voor het aflopen van de deadline ligt er alsnog een plan. Het was vannacht de warmste zomernacht ooit in de regio. Op Rotterdam de Heek Airport kwam de temperatuur niet onder de 21,6 graden. Het oude record is uit 2004, toen was het 20,9. Volgens onze weerman Ed Alters is de kans groot dat het record komende dag alweer wordt verbroken. Het koelt op sommige plaatsen nauwelijks af. Zodra de temperatuur vandaag boven de 30 graden komt, is er officieel sprake van een hittegolf. Dan nog de rest van het weer. Zonnig, tropisch heet, 30 graden aan zee, 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet onder de 25 graden uit. Morgen opnieuw veel zon, droog en heet. En dan wordt het zelfs 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A4 naar Amsterdam. Tussen Ippenburg en Zoeterwoude, 10 kilometer en 50 minuten. Komt daardoor een ongeluk. Ook drukt op de A44, dit keer vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Oostgeest en Wassenaar een kwartier. En de Corbelo-tunnel in de N434 vanuit Wassenaar is dicht. Komt daardoor een ongeluk. Onbekend hoe lang het duurt. Wel weet ik dat je kunt omrijden via Leidschendam over de N14. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: jaar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De weekmarkt in Capelle aan den IJssel wordt vandaag verkort vanwege de extreme hitte. De gemeente en de marktkooplieden hebben daartoe samen besloten en vanmiddag om 2 uur worden de kramen opgebroken. Ondanks de zinderende hitte is gisteren het Bos op Poten in Capelle Schollevaar verplaatst naar zijn nieuwe onderkomen. De komende 2 maanden staat het bos aan het sportplein aan de Heksendans. Het verplaatsbare bos kan helpen tegen hittestress. Het Bos op Poten is een project binnen de New Towns aanpak en heeft als doel vergroening en saamhorigheid binnen Schollevaar te bewerkstelligen. Eerder stond het aan de Floresburgwal. Inmiddels is de gemeente met bewoners daar in gesprek voor een permanente vergroening. De brandweer heeft het risico op natuurbranden opgeschaald naar fase 2. Het is al langere tijd droog en het risico dat een brand ontstaat is dan ook groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert. Maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 25 juni. Aan het zeer hete weer komt voorlopig nog geen einde. Ook vandaag schijnt de zon weer volop bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En na een zogenaamde tropendag met een minimumtemperatuur boven de 20 graden, wordt het vanmiddag weer rond de 34 graden. Komende nacht blijft het zeer heet met een minimumtemperatuur van 22 graden. En morgen wordt de heetste dag uit de serie. Aanvankelijk waait er een matige wind uit een zuidelijke richting, veel zon. En de temperatuur kan dan oplopen naar zo'n 37 graden. In de loop van de namiddag en avond gaat de wind wel draaien naar een zuidwest tot westelijke richting. En dan kan het een aantal graden afkoelen. Toch blijft ook de nacht van vrijdag op zaterdag nog erg zacht met een minimumtemperatuur van 20 graden. Zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe, maar hoe die buien en waar ze gaan vallen is nog steeds erg onzeker. Er waait zaterdag een zwakke wind uit het westen en het kan nog zo'n 32 tot 33 graden worden. Zondag is het duidelijk minder heet. Er kan een enkele bui vallen, maar de zon breekt ook af en toe door. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. En na een warme nacht met een minimumtemperatuur van 21 graden wordt het zondagmiddag maximaal zo'n 26 graden. Op maandag is dan op de meeste plaatsen droog en voor veel mensen is het dan een stuk aangenamer. De minimumtemperatuur daalt naar 17 graden en maandagmiddag wordt het rond de 23 graden bij een matige wind uit een west-noordwestelijke richting.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Reeweg bij de Waalhaven zijn gisteravond twee auto's en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. Volgens mensen ter plaatse is één bestuurder naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer eraan toe is niet bekend. Vooral de schade aan één van de twee auto's is groot. Meerdere onderdelen zijn losgekomen, ruiten zijn gebarsten en de weg lag na het ongeluk vol met brokstukken. De rechter heeft een automobilist veroordeeld tot 9 maanden cel na een dollemanslid door Vlaardingen een paar maanden geleden. De man had in de Broekpolder met een hoge snelheid meerdere mensen bijna aangereden. De man werd vervolgd voor poging doodslag. Tijdens de dollemanslid werden meerdere auto's geraakt. Ook heeft de politie gericht geschoten. De 58-jarige bestuurder zegt dat hij er niets meer vanaf weet. Hij zou lijden aan PTSS na zijn periode als militair in Joegoslavië. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt een tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders. De provincie had geëist dat er voor het einde van de maand een plan zou liggen om die achterstand in te lopen. Als die er niet zou komen, dan zou de provincie ingrijpen. Nu een week voor het aflopen van de deadline ligt er alsnog een plan. Het was vannacht de warmste zomernacht ooit in de regio. Op Rotterdam de Heek Airport kwam de temperatuur niet onder de 21,6 graden. Het oude record is uit 2004, toen was het 20,9. Volgens onze weerman Ed Alters is de kans groot dat het record komende nacht alweer wordt verbroken. Het koelt op sommige plaatsen nauwelijks af. Zodra de temperatuur vandaag boven de 30 graden komt, is er officieel sprake van een hittegolf. Dan nog de rest van het weer. Zonnig, tropisch heet, 30 graden aan zee, 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet onder de 25 graden uit. Morgen opnieuw veel zon, droog en heet. En dan wordt het zelfs 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De weekmarkt in Capelle aan den IJssel wordt vandaag verkort vanwege de extreme hitte. De gemeente en de marktkooplieden hebben daartoe samen besloten en vanmiddag om 2 uur worden de kramen opgebroken. Ondanks de zinderende hitte is gisteren het Bos op Poten in Capelle Schollevaar verplaatst naar zijn nieuwe onderkomen. De komende 2 maanden staat het bos aan het sportplein aan de Heksendans. Het verplaatsbare bos kan helpen tegen hittestress. Het Bos op Poten is een project binnen de New Towns aanpak en heeft als doel vergroening en saamhorigheid binnen Schollevaar te bewerkstelligen. Eerder stond het aan de Floresburgwal. Inmiddels is de gemeente met bewoners daar in gesprek voor een permanente vergroening. De brandweer heeft het risico op natuurbranden opgeschaald naar fase 2. Het is al langere tijd droog en het risico dat een brand ontstaat is dan ook groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert. Maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 25 juni. Aan het zeer hete weer komt voorlopig nog geen einde. Ook vandaag schijnt de zon weer volop bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En na een zogenaamde tropendag met een minimumtemperatuur boven de 20 graden, wordt het vanmiddag weer rond de 34 graden. Komende nacht blijft het zeer heet met een minimumtemperatuur van 22 graden. En morgen wordt de heetste dag uit de serie. Aanvankelijk waait er een matige wind uit een zuidelijke richting, veel zon. En de temperatuur kan dan oplopen naar zo'n 37 graden. In de loop van de namiddag en avond gaat de wind wel draaien naar een zuidwest tot westelijke richting. En dan kan het een aantal graden afkoelen. Toch blijft ook de nacht van vrijdag op zaterdag nog erg zacht met een minimumtemperatuur van 20 graden. Zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe, maar hoe die buien en waar ze gaan vallen is nog steeds erg onzeker. Er waait zaterdag een zwakke wind uit het westen en het kan nog zo'n 32 tot 33 graden worden. Zondag is het duidelijk minder heet. Er kan een enkele bui vallen, maar de zon breekt ook af en toe door. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. En na een warme nacht met een minimumtemperatuur van 21 graden wordt het zondagmiddag maximaal zo'n 26 graden. Op maandag is dan op de meeste plaatsen droog en voor veel mensen is het dan een stuk aangenamer. De minimumtemperatuur daalt naar 17 graden en maandagmiddag wordt het rond de 23 graden bij een matige wind uit een west-noordwestelijke richting.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie gaat een hoger beroep tegen de vrijspraak voor de zogenoemde vergismoord. In 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst doodgeschoten. Dat is het uitlaten van de hond in Berkel Roderijs. De hoofdverdachte in de zaak, een man uit Schiedam, werd onlangs vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Justitie had 24 jaar cel geëist voor het medeplegen en het voorbereiden van de moord. Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend. De gemeente Rotterdam wil de komende jaren 60 miljoen euro gaan bezuinigen. Dat staat in de plannen van het stadsbestuur die zijn uitgelekt bij Rijnmond. Zo wordt er bezuinigd op het onderhoud van buitenruimte. Stopt de gemeente met het aanpakken van het lerarentekort. En gaat er minder geld naar een campagne tegen drugs, stadsmariniers en het evenementenbeleid. Verder wil de gemeente meer inzet op het bouwen van huizen, een verduurzaming van de economie en kinderen betere kansen geven. Op de Schravendijk van Rotterdam is vannacht een feestende fan van het Marokkaans elftal betrapt op het bij zich hebben van meerdere messen. Na de WK-wedstrijd die Marokko vannacht won met 4-2 van Haiti, reed de man 3:30 ontoeterend over straat. Daarop werd hij aan de kant gezet. Hij had geen identiteitsbewijs bij zich en dus ook een mes op zak. En in zijn auto lag er nog een. Ook reed de man zonder rijbewijs. Maar de stapel boetes, ook voor het onnodig toeteren, kon de man er vandoor. De twee messen heeft hij overgedragen aan de politie. De gemeente Sliedrecht houdt de parallelweg langer dicht. De weg is net nieuw geasfalteerd, maar door de hitte van de afgelopen dagen koelt het nauwelijks af. De weg zou morgen officieel weer open gaan. Als asfalt niet genoeg afkoelt en je laat auto's eroverheen rijden, dan bestaat de kans dat de weg vervormt. Daarom is besloten de weg nog een week langer dicht te houden. In de loop van volgende week wordt dan opnieuw beoordeeld of de situatie is verbeterd. Het weer zonnig, opnieuw tropisch heet, 30 graden aan zee, 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet onder de 25 graden uit. Morgen opnieuw veel zon, droog, heet en 37 graden op sommige plekken. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De weekmarkt in Capelle aan den IJssel wordt vandaag verkort vanwege de extreme hitte. De gemeente en de marktkooplieden hebben daartoe samen besloten en vanmiddag om 2 uur worden de kramen opgebroken. Ondanks de zinderende hitte is gisteren het Bos op Poten in Capelle Schollevaar verplaatst naar zijn nieuwe onderkomen. De komende 2 maanden staat het bos aan het sportplein aan de Heksendans. Het verplaatsbare bos kan helpen tegen hittestress. Het Bos op Poten is een project binnen de New Towns aanpak en heeft als doel vergroening en saamhorigheid binnen Schollevaar te bewerkstelligen. Eerder stond het aan de Floresburgwal. Inmiddels is de gemeente met bewoners daar in gesprek voor een permanente vergroening. De brandweer heeft het risico op natuurbranden opgeschaald naar fase 2. Het is al langere tijd droog en het risico dat een brand ontstaat is dan ook groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert. Maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdag 25 juni. Aan het zeer hete weer komt voorlopig nog geen einde. Ook vandaag schijnt de zon weer volop bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En na een zogenaamde tropendag met een minimumtemperatuur boven de 20 graden, wordt het vanmiddag weer rond de 34 graden. Komende nacht blijft het zeer heet met een minimumtemperatuur van 22 graden. En morgen wordt de heetste dag uit de serie. Aanvankelijk waait er een matige wind uit een zuidelijke richting, veel zon. En de temperatuur kan dan oplopen naar zo'n 37 graden. In de loop van de namiddag en avond gaat de wind wel draaien naar een zuidwest tot westelijke richting. En dan kan het een aantal graden afkoelen. Toch blijft ook de nacht van vrijdag op zaterdag nog erg zacht met een minimumtemperatuur van 20 graden. Zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe, maar hoe die buien en waar ze gaan vallen is nog steeds erg onzeker. Er waait zaterdag een zwakke wind uit het westen en het kan nog zo'n 32 tot 33 graden worden. Zondag is het duidelijk minder heet. Er kan een enkele bui vallen, maar de zon breekt ook af en toe.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie gaat een hoger beroep tegen de vrijspraak voor de zogenoemde vergismoord. In 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst doodgeschoten. Dat is het uitlaten van de hond in Berkel Roderijs. De hoofdverdachte in de zaak, een man uit Schiedam, werd onlangs vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Justitie had 24 jaar cel geëist voor het medeplegen en het voorbereiden van de moord. Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend. De gemeente Rotterdam wil de komende jaren 60 miljoen euro gaan bezuinigen. Dat staat in de plannen van het stadsbestuur die zijn uitgelekt bij Rijnmond. Zo wordt er bezuinigd op het onderhoud van buitenruimte. Stopt de gemeente met het aanpakken van het lerarentekort. En gaat er minder geld naar een campagne tegen drugs, stadsmariniers en het evenementenbeleid. Verder wil de gemeente meer inzet op het bouwen van huizen, een verduurzaming van de economie en kinderen betere kansen geven. Op de Schravendijk van Rotterdam is vannacht een feestende fan van het Marokkaanse elftal betrapt op het bij zich hebben van meerdere messen. Na de WK-wedstrijd die Marokko vannacht won met 4-2 van Haiti, reed de man 3:30 ontoeterend over straat. Daarop werd hij aan de kant gezet. Hij had geen identiteitsbewijs bij zich en dus ook een mes op zak. En in zijn auto lag er nog een. Ook reed de man zonder rijbewijs. Maar een stapel boetes, ook voor het onnodig toeteren, kon de man er vandoor. De twee messen heeft hij overgedragen aan de politie. De gemeente Sliedrecht houdt de parallelweg langer dicht. De weg is net nieuw geasfalteerd, maar door de hitte van de afgelopen dagen koelt het nauwelijks af. De weg zou morgen officieel weer open gaan. Als asfalt niet genoeg afkoelt en je laat auto's eroverheen rijden, dan bestaat de kans dat de weg vervormt. Daarom is besloten de weg nog een week langer dicht te houden. In de loop van volgende week wordt dan opnieuw beoordeeld of de situatie is verbeterd. Het weer, zonnig, opnieuw tropisch heet, 30 graden aan zee, 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet onder de 25 graden uit. Morgen opnieuw veel zon, droog, heet en 37 graden op sommige plekken. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
10: Radio Capelle. Het Radio Capelle hitdossier. Muziek en herinneringen. Terug in de tijd. Met Albert.

En ja, Lying in the Morning Sun. En dat was Will and the People. En we zijn terechtgekomen in het programma Hit Dossier. En ja, de naam doet het al vermoeden, maar ik draai hits. En de hits die genoteerd waren in de top 40. En deze was genoteerd een hoogste positie, nummertje 6. 17 weken in de top 40. En 19 mei 2012 maakte deze band zijn entree. One Hit Wonders, zo heet het programma vandaag. Want ja, het zijn eenmalige, hooguit tweemalige nummers die u hoort van dezelfde groep. Ik ga verder met het volgende nummer. En dat is van, dan moet ik even spieken, We Are Growing. En dat is Shaka Zulu, Margaret Singana. En ik zal meteen ook daarvan de statistieken aan u bekendmaken. Dat is, even zien, een nummer 4 notering, 11 weken top 40. En we schrijven het jaar 1989.

Margaret Shingana met We Are Growing, oftewel Shaka Zulu. 1989, 4 weken op nummer 1 en 11 weken stond ze erin. En ik ga verder met de volgende. En dat is, als het goed is, Do You Love Me van Sheriff Dean. En ik geef daar alvast de statistieken van. De hoogste positie was een 4e plek. En een eerste plek bedoel ik. En hij stond er 6 weken in. 17 weken in en 6 weken op nummer 1. Zo moet ik het zeggen. Do You Love Me?

Ja, en dat ging eventjes niet goed. Het was al bijna afgelopen, maar Do You Love Me van Sheriff Dean was dit. En ik ga gauw verder met het nummer wat ik hier klaar heb liggen. En dat is Too Close van Next. En dat was een nummer wat 13 weken in de top 40 stond. En 1 week op nummer 8.

Ja, dit nummer dat heet Shackles. En tussen haakjes staat dan Praise You, Mary. Mary was dit. Drie weken stond ze op nummertje 4. En ze kwam binnen op 22 april 2000. Wat een tijd. Want het is alweer 2000 geweest, allang. Maar die nummer 1 hits, die nummers met name de One Hit Wonders, want dat is vandaag aan de orde. Artiesten die één keer vlamden in de top 40. En ik ga verder met het volgende. En dat is A Thousand Miles van Vanessa Carlton.

One Way Hit Wonders, zo heet het programma vandaag eventjes bij Hit Dossier. En dit was een One Hit Wonder uit 2000. 22 april kwam deze dame Mary binnen. En nee, wacht even, ik kijk verkeerd. Vanessa Carlton was dat. En die kwam op in 2002 binnen. En haalde de tweede plek. Goed, ik ga verder met het volgende nummer. Want ook dat is weer een one-hit wonder. All Cried Out van Allure featuring 112.

All Cried Out, zo heet dit nummer. Allure. Allure. Zo schrijf je het, Allure. Allure of zoiets. Featuring 112. Het was een nummertje 9 in 1997. En het stond 14 weken in de top 40. Nou, dan gaan wij verder met... Butterfly, een nummer van Crazy Town. En het is van 2001. 16 weken stond hij in de top 40 met als hoogste notering. En 2 weken op nummer 5. Daar gaat hij.

31 maart 2001 kwam dit nummer de top 40 binnen. Butterfly van Crazy Town. Nummertje 5 was de hoogste notering. En daar stond de band 2 weken in. Zo. Goed, ik ga verder met het volgende nummer. En dat is van The Reason. En dat is genoemd Hoobastank.

Ja, nummer 9, dat was de hoogste positie van dit nummer. The Reason. Hooba Stank heet het nummer. 17 weken top 40, 1 week op nummer 9. En dat in 2004. En we gaan een eindje terug naar 1976. En komen daar tegen de Sutherland Brothers en Quiver. Dat was een band, geen broers, maar een vriendengroep. En die hadden een soort country-achtige sound. 12 weken nummer 1 en 3 weken op de eerste plek. Sutherland Brothers en Quiver met Arms of Mary.

Ja, 12 weken voor deze band. Save the Night. En Save Tonight, dat is de titel. En Eagle Eye Cherry, zo heette de band. En 12 weken top 40, 1 week nummer 8 als hoogste notering in 1998. En dan gaan we verder met King en Love and Pride. Als het goed is. Nee, wacht even. Ik kijk verkeerd. My Favorite Waste of Time.

Ja, op 5 juli 1988 kwam deze plaat de top 40 binnen. Owen Paul was dit met My Favorite Waste of Time. Een nummertje 6 was de hoogste notering. En 2 weken stond hij op die positie. En ik ga verder met het volgende nummer. En dat is van King. En King was een band, die had best wel mooie muziek. 2 maart 1985 kwam hij de top 40 binnen met Love and Pride. 2 weken en daar een nummertje 2 notering. En daar stond hij 2 weken op in het jaar 1985.

You're my favorite waste of time. Owen Paul was dit. En dat, oh ja, de statistieken daarvan zal ik u ook vertellen. 2 weken op nummer 6 was de hoogste notering. 10 weken stond hij in de top 40. En 2 weken op nummer 6. Ik heb nog tijd voor een klein stukje. Maar in ieder geval nog 1 nummer. En dat is Promise Me van Beverly Graven. Dat is het laatste nummer wat ik draai vandaag. Volgende week ben ik er weer om 1 uur in het programma Hit Dossier. Tot dan, dag!

0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: De gezelligste van de regio. Radio Capelle.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Radio Capelle.
0: Het is 2:00.
2: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie gaat een hoger beroep tegen de vrijspraak voor de zogenoemde vergismoord. In 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst doodgeschoten. Dat is het uitlaten van de hond in Berkel Roderijs. De hoofdverdachte in de zaak, een man uit Schiedam, werd onlangs vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Justitie had 24 jaar cel geëist voor het medeplegen en het voorbereiden van de moord. Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend. De gemeente Rotterdam wil de komende jaren 60 miljoen euro gaan bezuinigen. Dat staat in de plannen van het stadsbestuur die zijn uitgelekt bij Rijnmond. Zo wordt er bezuinigd op het onderhoud van buitenruimte. Stopt de gemeente met het aanpakken van het lerarentekort. En gaat er minder geld naar een campagne tegen drugs, stadsmariniers en het evenementenbeleid. Verder wil de gemeente meer inzet op het bouwen van huizen, een verduurzaming van de economie en kinderen betere kansen geven. Op de Schravendijk van Rotterdam is vannacht een feestende fan van het Marokkaanse elftal betrapt op het bij zich hebben van meerdere messen. Na de WK-wedstrijd die Marokko vannacht won met 4-2 van Haiti, reed de man 3:30 ontoeterend over straat. Daarop werd hij aan de kant gezet. Hij had geen identiteitsbewijs bij zich en dus ook een mes op zak. En in zijn auto lag er nog een. Ook reed de man zonder rijbewijs. Maar een stapel boetes, ook voor het onnodig toeteren, kon de man er vandoor. De twee messen heeft hij overgedragen aan de politie. De gemeente Sliedrecht houdt de parallelweg langer dicht. De weg is net nieuw geasfalteerd, maar door de hitte van de afgelopen dagen koelt het nauwelijks af. De weg zou morgen officieel weer open gaan. Als asfalt niet genoeg afkoelt en je laat auto's eroverheen rijden, dan bestaat de kans dat de weg vervormt. Daarom is besloten de weg nog een week langer dicht te houden. In de loop van volgende week wordt dan opnieuw beoordeeld of de situatie is verbeterd. Het weer, zonnig, opnieuw tropisch heet, 30 graden aan zee, 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet onder de 25 graden uit. Morgen opnieuw veel zon, droog, heet en 37 graden op sommige plekken. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
1: 105.3

0: believe you.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De weekmarkt in Capelle aan den IJssel wordt vandaag verkort vanwege de extreme hitte. De gemeente en de marktkooplieden hebben daartoe samen besloten en vanmiddag om 2 uur worden de kramen opgebroken. Ondanks de zinderende hitte is gisteren het Bos op Poten in Capelle Schollevaar verplaatst naar zijn nieuwe onderkomen. De komende 2 maanden staat het bos aan het sportplein aan de Heksendans. Het verplaatsbare bos kan helpen tegen hittestress. Het Bos op Poten is een project binnen de Newtowns aanpak en heeft als doel vergroening en saamhorigheid binnen Schollevaar te bewerkstelligen. Eerder stond het aan de Floresburgwal. Inmiddels is de gemeente met bewoners daar in gesprek voor een permanente vergroening. De brandweer heeft het risico op natuurbranden opgeschaald naar fase 2. Het is al langere tijd droog en het risico dat een brand ontstaat is dan ook groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert. Maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdag 25 juni. Aan het zeer hete weer komt voorlopig nog geen einde. Ook vandaag schijnt de zon weer volop bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En na een zogenaamde tropendag met een minimumtemperatuur boven de 20 graden, wordt het vanmiddag weer rond de 34 graden. Komende nacht blijft het zeer heet met een minimumtemperatuur van 22 graden. En morgen wordt de heetste dag uit de serie. Aanvankelijk waait er een matige wind uit een zuidelijke richting, veel zon. En de temperatuur kan dan oplopen naar zo'n 37 graden. In de loop van de namiddag en avond gaat de wind wat draaien naar een zuidwest tot westelijke richting. En dan kan het een aantal graden afkoelen. Toch blijft ook de nacht van vrijdag op zaterdag nog erg zacht met een minimumtemperatuur van 20 graden. Zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe, maar hoe die buien en waar ze gaan vallen is nog steeds erg onzeker. En waait zaterdag een zwakke wind uit het westen en het kan nog zo'n 32 tot 33 graden worden. Zondag is het duidelijk minder heet. Er kan een enkele bui vallen, maar de zon breekt ook af en toe door. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. En na een warme nacht met een minimumtemperatuur van 21 graden wordt het zondagmiddag maximaal zo'n 26 graden. Op maandag is dan op de meeste plaatsen droog en voor veel mensen is het dan een stuk aangenamer. De minimumtemperatuur daalt naar 17 graden en maandagmiddag wordt het rond de 23 graden bij een matige wind uit een west-noordwestelijke richting.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Nederland stuurt een reddingsteam naar Venezuela om te helpen na de verwoestende aardbeving in het land van gisteren. Minister Sjoerdsma heeft 2 miljoen euro uitgetrokken om de missie van het Urban Search and Rescue Team mogelijk te maken. Het team bestaat uit onder meer reddingswerkers en hondengeleiders van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haagland en Hollands-Midden. Sjoerdsma wijst erop dat Venezuela een buurland van het Koninkrijk der Nederlanden is. De beving in Venezuela was een dichtbevolkt gebied. Officieel staat het dodental op 164, maar er liggen nog veel meer mensen onder het puin. De brandweer ventileert het wooncomplex in Rotterdam-Alexander, waar eerder vanmiddag een gaslek was. Als gevolg van de lekkage moest het gebouw aan de Berlagestraat worden ontruimd. Alle aanwezige bewoners zijn geëvacueerd. Een deel van hen is al op leeftijd. Het lek ontstond bij werkzaamheden in de technische ruimte van het complex. Netbeheer De Stedin heeft de gasleiding afgesloten. Wanneer de bewoners van de 119 woningen in het gebouw aan de Berlagestraat weer gas hebben, kan Netbeheer De Stedin nog niet zeggen. Een vrouw is in Rotterdam Sjaarloos met haar fatbike onder een vrachtwagen terechtgekomen. Dat gebeurde toen de vrachtauto afsloeg op de Doklaan naar een bedrijf in die straat. De chauffeur zag de fatbike over het hoofd. De vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel en lijkt er met een beenbreuk vanaf te zijn gekomen. Volgens omstanders heeft de vrouw veel geluk gehad. En 25 juni gaat de boeken in als de dag waarop we de 40ste hittegolf te pakken hebben sinds 1901. Dat wil zeggen sinds het KNMI is begonnen met het bijhouden van de temperatuur in de beeld. Om 1:50 tikte de thermometer in de beeld 30 graden aan. Van de hittegolf is officieel sprake als het in de beeld 5 dagen op rij 25 graden of warmer is, waarvan 3 dagen met 30 graden of meer. Het is de op 4 na vroegste hittegolf die ooit is gemeten in de beeld. Het is sowieso een dag van records vandaag, want het was afgelopen nacht de warmste nacht in juni ooit. Morgen wordt het nog heter en vanaf zondag dalen de temperaturen weer. Het weer vanmiddag opnieuw tropisch warm, 30 graden aan zee, 34 graden in het oosten van de regio. Vanavond en vannacht komt de temperatuur niet onder de 25 graden uit. Ook morgen wordt het heet, dan zelfs nog iets warmer dan vandaag, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De weekmarkt in Capelle aan den IJssel wordt vandaag verkort vanwege de extreme hitte. De gemeente en de marktkooplieden hebben daartoe samen besloten en vanmiddag om 2 uur worden de kramen opgebroken. Ondanks de zinderende hitte is gisteren het Bos op Poten in Capelle Schollevaar verplaatst naar zijn nieuwe onderkomen. De komende 2 maanden staat het bos aan het sportplein aan de Heksendans. Het verplaatsbare bos kan helpen tegen hittestress. Het Bos op Poten is een project binnen de Newtowns aanpak en heeft als doel vergroening en saamhorigheid binnen Schollevaar te bewerkstelligen. Eerder stond het aan de Floresburgwal. Inmiddels is de gemeente met bewoners daar in gesprek voor een permanente vergroening. De brandweer heeft het risico op natuurbranden opgeschaald naar fase 2. Het is al langere tijd droog en het risico dat een brand ontstaat is dan ook groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert. Maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 25 juni. Aan het zeer hete weer komt voorlopig nog geen einde. Ook vandaag schijnt de zon weer volop bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En na een zogenaamde tropendag met een minimumtemperatuur boven de 20 graden, wordt het vanmiddag weer rond de 34 graden. Komende nacht blijft het zeer heet met een minimumtemperatuur van 22 graden. En morgen wordt de heetste dag uit de serie. Aanvankelijk waait er een matige wind uit een zuidelijke richting, veel zon. En de temperatuur kan dan oplopen naar zo'n 37 graden. In de loop van de namiddag en avond gaat de wind wel draaien naar een zuidwest tot westelijke richting. En dan kan het een aantal graden afkoelen. Toch blijft ook de nacht van vrijdag op zaterdag nog erg zacht met een minimumtemperatuur van 20 graden. Zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe, maar hoe die buien en waar ze gaan vallen is nog steeds erg onzeker. En waait zaterdag een zwakke wind uit het westen en het kan nog zo'n 32 tot 33 graden worden. Zondag is het duidelijk minder heet. Er kan een enkele bui vallen, maar de zon breekt ook af en toe door. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. En na een warme nacht met een minimumtemperatuur van 21 graden wordt het zondagmiddag maximaal zo'n 26 graden. Op maandag is dan op de meeste plaatsen droog en voor veel mensen is het dan een stuk aangenamer. De minimumtemperatuur daalt naar 17 graden en maandagmiddag wordt het rond de 23 graden bij een matige wind uit een west-noordwestelijke richting.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als Oranje volgende week dinsdag tegen Marokko speelt, mogen fans in de kroeg alleen binnenfeesten, heeft de gemeente Rotterdam besloten. De wedstrijd is om 3 uur 's nachts en dat is te laat voor de verruimingen die eerder zijn afgesproken met de horeca. Kroegen mogen de wedstrijd wel laten zien, als ze het tenminste hebben aangevraagd, maar alleen binnen en niet op de terrassen. En er mag ook niet buiten worden gefeest door of het Oranje Legioen of de Marokkaanse fans. Nederland stuurt een reddingsteam naar Venezuela om te helpen na de verwoestende aardbeving in het land. Minister Sjoerdsma heeft 2 miljoen euro uitgetrokken om de missie van het Urban Search and Rescue Team mogelijk te maken. Het team bestaat onder meer uit reddingswerkers en hondengeleiders van de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haagland en Hollands-Midden. Minister Sjoerdsma wijst erop dat Venezuela een buurland van het Koninkrijk der Nederlanden is. De beving in Venezuela was in dichtbevolkt gebied. Officieel staat het dodental op 164, maar er liggen nog veel mensen onder het puin. De bewoners van het complex in Rotterdam-Alexander, waar eerder vanmiddag een gaslek was, zijn weer thuis. Als gevolg van de lekkage moesten ze allemaal hun huis uit. Het lek ontstond bij werkzaamheden in de technische ruimte van het complex aan de Berlagestraat. Netbeheerder Stedin heeft de gasleiding afgesloten. Wanneer de bewoners van de 120 woningen in het gebouw aan de Berlagestraat weer gas hebben, kan netbeheerder Stedin nog niet zeggen. Nederlanders moeten flink minder gaan drinken, vindt althans de Gezondheidsraad. De raad adviseert de overheid om alcohol voortaan uit de supermarkt te bannen of hogere accijns in te stellen. Volgens de raad verhogen bier, wijn en andere alcohol de kans op zeker 7 soorten kanker. En een veilige ondergrens is er niet. Het aantal volwassenen dat drinkt neemt al een tijdje wel iets af. In 2014 zei 81% wel eens te drinken, 10 jaar later was dat 76%. Het weer tropisch warm, 30 graden aan zee, 34 graden in het oosten van de regio. En vanavond en vannacht komt er maar heel langzaam verandering in. De temperatuur zakt niet onder de 25 graden vannacht. Ook morgen wordt het weer heet, dan wordt het nog iets warmer zelfs dan vandaag, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal op de weg en dat merk je onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging en dat komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Dan de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 40 minuten vertraging door die wegwerkzaamheden. Gaan we naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en knooppunt Gouwen 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. De A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel ging het mis. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 20 minuten vertraging. En tot slot de A59 Den Bosch richting Os. Bij knooppunt Paalgraven staat een kapotte auto en hierdoor heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De weekmarkt in Capelle aan den IJssel wordt vandaag verkort vanwege de extreme hitte. De gemeente en de marktkooplieden hebben daartoe samen besloten en vanmiddag om 2 uur worden de kramen opgebroken. Ondanks de zinderende hitte is gisteren het Bos op Poten in Capelle Schollevaar verplaatst naar zijn nieuwe onderkomen. De komende 2 maanden staat het bos aan het sportplein aan de Heksendans. Het verplaatsbare bos kan helpen tegen hittestress. Het Bos op Poten is een project binnen de Newtowns aanpak en heeft als doel vergroening en saamhorigheid binnen Schollevaar te bewerkstelligen. Eerder stond het aan de Floresburgwal. Inmiddels is de gemeente met bewoners daar in gesprek voor een permanente vergroening. De brandweer heeft het risico op natuurbranden opgeschaald naar fase 2. Het is al langere tijd droog en het risico dat een brand ontstaat is dan ook groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert. Maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 25 juni. Aan het zeer hete weer komt voorlopig nog geen einde. Ook vandaag schijnt de zon weer volop bij een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En na een zogenaamde tropendag met een minimumtemperatuur boven de 20 graden, wordt het vanmiddag weer rond de 34 graden. Komende nacht blijft het zeer heet met een minimumtemperatuur van 22 graden. En morgen wordt de heetste dag uit de serie. Aanvankelijk waait er een matige wind uit een zuidelijke richting, veel zon. En de temperatuur kan dan oplopen naar zo'n 37 graden. In de loop van de namiddag en avond gaat de wind wel draaien naar een zuidwest tot westelijke richting. En dan kan het een aantal graden afkoelen. Toch blijft ook de nacht van vrijdag op zaterdag nog erg zacht met een minimumtemperatuur van 20 graden. Zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe, maar hoe die buien en waar ze gaan vallen is nog steeds erg onzeker. En waait zaterdag een zwakke wind uit het westen en het kan nog zo'n 32 tot 33 graden worden. Zondag is het duidelijk minder heet. Er kan een enkele bui vallen, maar de zon breekt ook af en toe door. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. En na een warme nacht met een minimumtemperatuur van 21 graden wordt het zondagmiddag maximaal zo'n 26 graden. Op maandag is dan op de meeste plaatsen droog en voor veel mensen is het dan een stuk aangenamer. De minimumtemperatuur daalt naar 17 graden en maandagmiddag wordt het rond de 23 graden bij een matige wind uit een west-noordwestelijke richting.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vooral files in Zuid-Holland en Noord-Brabant door incidenten en wegwerkzaamheden, zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 40 minuten vertraging. Dan gaan we naar de A2, Utrecht richting Den Bosch, bij Alfred Everdingen. Daar gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. Op de A12, Den Haag

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het KNMI geeft vanmorgen code rood af. De waarschuwing voor extreme hitte gaat vannacht om 12 uur in en duurt tot morgenavond 11 uur. Er worden temperaturen verwacht tot 39 graden landinwaarts, plaatselijk kans op 40 graden. Ook de minimumtemperaturen zijn erg hoog. In de nachten koelt het niet veel verder af dan 25 graden, met name in stedelijk gebied. Wat code rood gaat betekenen voor alle evenementen die morgen staan gepland is nog niet helemaal te zeggen. De politie heeft in een onderzoek naar drugshandel in Vlaardingen bijna 130.000 euro cash gevonden in een verborgen ruimte in twee meubelstukken. Ook is 40 kilo GHB, 45 kilo MDMA en bijna 40 kilo ketamine gevonden. Er zijn begin deze maand 3 panden doorzocht. Aan de Pieter Karel Drossaardstraat, de Geraniumstraat en de Markgraaflaan. De politie vond er ook kunst, horloges, merktassen en zonnebrillen. Alles is in beslag genomen. Er was een 30-jarige man uit Vlaardingen op een van de adressen. Hij zit vast. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Mensen kunnen weer naar het Midden-Oosten reizen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen aangepast na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Wel waarschuwt het ministerie dat de situatie elk moment weer kan omslaan. Maar ook moeten mensen in het Midden-Oosten uit de buurt blijven van kritieke infrastructuur als gas- en olieinstallaties. Nadat in februari de aanvallen van de VS en Israël op Iran begonnen, verscherpte Nederland het reisadvies voor het Midden-Oosten. Nu geldt alleen nog code oranje in Bahrein. Als Oranje volgende week dinsdag tegen Marokko speelt, mogen fans in de kroegen alleen binnenfeesten. Dat heeft de gemeente Rotterdam besloten. De wedstrijd begint om 3 uur 's nachts. Dat is te laat voor de verruimingen die eerder zijn afgesproken, vindt de gemeente. Kroegen mogen de wedstrijd wel laten zien als ze dat hebben aangevraagd, maar alleen binnen, niet op de terrassen. En er mag ook niet buiten worden gefeest door hetzij het Oranje Legioen, hetzij de Marokkaanse fans. Het weer, tropische temperaturen, 30 graden aan zee, 34 graden in het oosten van de regio. Vanavond en vannacht komt de temperatuur dan niet onder de 25 graden uit. Ook morgen wordt het weer heet, dan wordt het zelfs nog wat warmer dan vandaag, 37 graden. Reden waarom het KNMI dus code rood heeft afgegeven. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vooral vielen ze in Zuid-Holland en Noord-Brabant door incidenten en wegwerkzaamheden. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor loopt het ook vast op de A27 zelf. Bij de A richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 40 minuten vertraging. Dan naar de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied staat een kapotte auto en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is bij Hoogmade een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Hier heb je een half uur vertraging. Omrijden kan via de A44. En dan de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Rozenburg gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De weekmarkt in Capelle aan den IJssel wordt vandaag verkort vanwege de extreme hitte. De gemeente en de marktkooplieden hebben daartoe samen besloten en vanmiddag om 2 uur worden de kramen opgebroken. Ondanks de zinderende hitte is gisteren het Bos op Poten in Capelle Schollevaar verplaatst naar zijn nieuwe onderkomen. De komende 2 maanden staat het bos aan het sportplein aan de Heksendans. Het verplaatsbare bos kan helpen tegen hittestress. Het Bos op Poten is een project binnen de Newtowns aanpak en heeft als doel vergroening en saamhorigheid binnen Schollevaar te bewerkstelligen. Eerder stond het aan de Floresburgwal. Inmiddels is de gemeente met bewoners daar in gesprek voor een permanente vergroening. De brandweer heeft het risico op natuurbranden opgeschaald naar fase 2. Het is al langere tijd droog en het risico dat een brand ontstaat is dan ook groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert. Maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 25 juni. Het was vandaag weer een tropische dag. Het werd ruim 33 graden. En er stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 22 graden. Dat betekent opnieuw een tropennacht. En er staat dan maar weinig wind en de wind gaat draaien naar een zuidelijke richting. En morgen wordt een extreem hete dag en daarvoor heeft het KNMI code rood afgekondigd. De wind waait morgen uit een zuidelijke richting, is meest matig van kracht, de windkracht 3 à 4. En de maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 37 graden. Later in de middag en in de avond gaat de wind draaien naar de westelijke richting en koelt het enkele graden af en het blijft overal droog. Ook op zaterdag lijkt het toch erg warm te blijven met een maximumtemperatuur rond de 33 graden. Mogelijk dat we later op zaterdag met een enkele regen- of onweersbuien te maken krijgen. Maar die berekeningen lopen nogal uiteen en we moeten afwachten hoe dat precies zal gaan verlopen. De nacht hier verloopt ook nog erg zacht naar zaterdag toe, want veel onder de 20 graden zal de temperatuur niet komen. En overdag dus opnieuw tropisch warm. Dat wordt voorlopig dan wel de laatste tropische dag, want op zondag hebben we te maken met een stroming uit een west-zuidwestelijke richting. En dan wordt er minder hete lucht aangevoerd, er kan een enkele bui vallen. En het wordt wel nog wel zomers warm met een maximum temperatuur rond de 25 graden. Maandag en dinsdag blijft op de meeste plaatsen droog. De wind waait aanvankelijk uit een west-noordwestelijke, later uit een noord-noordoostelijke richting. Zwak tot matig van kracht. De minimumtemperatuur dan tussen de 15 en 17 graden. En in de middag zo'n 23 tot 24 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de A27 Breda richting Gorkum. En knooppunt Gorkum heb je nu 25 minuten vertraging. Dan naar de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp staat een kapotte auto en dat kost je 20 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde een ongeluk bij Hoogmade. De linkerrijstrook is dicht en hier heb je nog 10 minuten vertraging. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, hierdoor heb je 50 minuten vertraging. Omrijden kan via Breda en Tilburg over de A27, de A58, de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Yeah.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer scholen besluiten morgen dicht te blijven vanwege code rood. De gezondheid en het welzijn van leerlingen en medewerkers staat voorop, laat het Johan de Witt Gymnasium in Dordrecht weten. De PO-raad verwacht dat zeker basisscholen zonder goede airco dicht gaan blijven. Het is morgen code rood vanwege gevaarlijk heet weer. En dat is ook voor dieren naar. Morgen sluit Diergaarde Blijdorp in Rotterdam al om 2:00 middags de hekken. Bij code rood bereiden ziekenhuizen zich voor op patiënten met uitdroging, hitteuitputting of hitteberoertes. Ook verpleeg- en verzorgingshuizen doen extra controles bij bewoners. En thuiszorgorganisaties houden risicogroepen extra in de gaten. Werkgevers passen de werktijden aan. Zwaar buitenwerk kan worden stilgelegd. En ook zijn er bedrijven die extra drink- en rustvoorzieningen voor het personeel beschikbaar maken. Gemeenten kunnen koele openbare gebouwen openstellen. De Ark in Papendrecht is ook open, zegt Lisette van de Kerk.
2: We hebben 3 zalen waar airco's hangen. En die hebben we beschikbaar gesteld inderdaad voor mensen in het dorp. Zodat mensen die de warmte willen ontvluchten bij ons kunnen opademen. Ik las dinsdag op NOS dat Amsterdam koelteplekken organiseerde. En toen dacht ik, nou, dit moeten wij als kerk ook doen. Super gaaf idee. En vandaar dat we zover zijn gekomen.
1: Zegt Lisette van de Ark in Papendrecht. De 6 mensen die waren opgepakt voor mogelijke stemfraude in Gorinchem zijn weer vrij. De verdachten van 20 tot 65 jaar komen later voor de rechter. Ze zouden tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart valsheid in geschrift hebben gepleegd en stemmen hebben geronseld. De Gorinchemers zouden handtekeningen op de volmacht hebben nagemaakt. Daar staan straffen op van maximaal 6 maanden tot 6 jaar. Door meldingen van het ronselen van stemmen zijn de verkiezingen in Gorinchem later opnieuw gedaan. Burgemeester Medisant deed zelf aangifte van de mogelijke stemfraude. Mensen kunnen weer naar het Midden-Oosten reizen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen aangepast na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Wel waarschuwt het ministerie dat de situatie elk moment weer kan omslaan. Ook moeten mensen in het Midden-Oosten uit de buurt blijven van kritieke infrastructuur zoals gas- en olieinstallaties. Nadat in februari de aanvallen van de VS en Israël op Iran begonnen, verscherpte Nederland het reisadvies voor het Midden-Oosten. En nu geldt alleen nog code oranje voor Bahrein. Het weer, het is tropisch heet. 30 graden aan zee, 34 graden in het oosten van de regio. En vannacht koelt het maar heel langzaam af. En de temperatuur komt ook nog eens niet veel verder uit dan 25 graden. Ook morgen wordt het heet. Dan wordt het nog iets warmer dan vandaag. 37 graden. En daar heeft het KNMI dus code rood voor afgegeven. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De laatste files van de avondspits met een ongeluk op de A10, de Ring Zuid, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Daar heb je 20 minuten vertraging, 1 rijstrook is open. Dan de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht nog 5 minuten oponthoud. En tot slot de A58, Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annebos gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De weekmarkt in Capelle aan den IJssel wordt vandaag verkort vanwege de extreme hitte. De gemeente en de marktkooplieden hebben daartoe samen besloten en vanmiddag om 2 uur worden de kramen opgebroken. Ondanks de zinderende hitte is gisteren het Bos op Poten in Capelle Schollevaar verplaatst naar zijn nieuwe onderkomen. De komende 2 maanden staat het bos aan het sportplein aan de Heksendans. Het verplaatsbare bos kan helpen tegen hittestress. Het Bos op Poten is een project binnen de Newtowns aanpak en heeft als doel vergroening en saamhorigheid binnen Schollevaar te bewerkstelligen. Eerder stond het aan de Floresburgwal. Inmiddels is de gemeente met bewoners daar in gesprek voor een permanente vergroening. De brandweer heeft het risico op natuurbranden opgeschaald naar fase 2. Het is al langere tijd droog en het risico dat een brand ontstaat is dan ook groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert. Maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 25 juni. Het was vandaag weer een tropische dag. Het werd ruim 33 graden. En er stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 22 graden. Dat betekent opnieuw een tropennacht. En er staat dan maar weinig wind en de wind gaat draaien naar een zuidelijke richting. En morgen wordt een extreem hete dag en daarvoor heeft het KNMI-code rood afgekondigd. De wind waait morgen uit een zuidelijke richting, is meest matig van kracht, windkracht 3 à 4. En de maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 37 graden. Later in de middag en in de avond gaat de wind draaien naar de westelijke richting en koelt het enkele graden af en het blijft overal droog. Ook op zaterdag lijkt het nog erg warm te blijven met een maximumtemperatuur rond de 33 graden. Mogelijk dat we later op zaterdag met een enkele regen- of onweersbuien te maken krijgen. Maar die berekeningen lopen nogal uiteen en we moeten afwachten hoe dat precies zal gaan verlopen. De nacht hier verloopt ook nog erg zacht naar zaterdag toe, want veel onder de 20 graden zal de temperatuur niet komen. En overdag dus opnieuw tropisch warm. Dat wordt voorlopig dan wel de laatste tropische dag. Want op zondag hebben we te maken met een stroming uit de west-zuidwestelijke richting. En dan wordt er minder hete lucht aangevoerd. Er kan een enkele bui vallen. En het wordt nog wel zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Maandag en dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind waait aanvankelijk uit een west-noordwestelijke, later uit een noord-noordoostelijke richting. Zwak tot matig van kracht. De minimumtemperatuur dan tussen de 15 en 17 graden. En in de middag zo'n 23 tot 24 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Alice van Meester en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Scholen blijven morgen massaal dicht vanwege code rood. Een overzicht is er nog niet, maar verenigingen van basisscholen en middelbare scholen zeggen dat met name scholen zonder goede aircode deuren sluiten. En dat zijn er best veel. Ook in Holland, in Rotterdam, blijft dicht. Kinderopvangorganisatie Kiddo's met 30 vestigingen in Rotterdam, Hoogvliet, Vlaardingen, Schiedam en Dordrecht gaat morgen niet open. Ook de rechtbanken schrappen alle zittingen morgen. Rijkswaterstaat adviseert om morgen niet de weg op te gaan. Wie denkt thuis te blijven en de boodschappen of de maaltijden te laten bezorgen, heeft pech, want een grote supermarkt bezorgt morgen niet. En ook thuis bezorgd ligt stil. Het nieuwe boekhoudprogramma van de gemeente Rotterdam valt fors duurder uit. Om het programma te kunnen gaan gebruiken heeft de gemeente uiteindelijk 44,5 miljoen euro moeten ophoesten, terwijl er 16 miljoen was begroot. Ook de jaarlijkse onderhoudskosten om het programma te kunnen blijven draaien zijn een stuk hoger. Oorzaak is dat het programma helemaal moest worden aangepast aan de processen van de gemeente. Het stadsbestuur onderzoekt nu of het systeem kan worden versimpeld om kosten te besparen. Rotterdam verlengt de noodopvang voor statushouders op rivierschip de Silja. De 2000 opvangplekken zijn ook in 2027 nog nodig. Het duurt een tijd voor er genoeg woonruimte is gevonden. En zo lang kan de stad dus niet zonder de noodopvangplekken op de Silja. Die kan langer blijven liggen in de Merwehaven, omdat de ontwikkeling van het gebied vertraging oploopt door juridische procedures. Ook verlengt de gemeente de opvang van 500 asielzoekers op 5 andere rivierschepen. Frankrijk heeft opnieuw een schip van de Russische schaduwvloot onderschept. De olietanker voer op de Middellandse Zee bij Sicilië toen militairen van de Franse marine de controle overnamen. President Macron heeft beelden gepost op social media waarop is te zien hoe zwaar bewapende militairen vanuit een helikopter op het dek landen. Rusland probeert met schepen die onder de vlag van andere landen varen de sancties te omzeilen. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af en de temperatuur komt uiteindelijk niet veel onder de 25 graden uit. Ook morgen wordt het heet. Het wordt zelfs nog wat warmer dan vandaag, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: tickets, depont.nl.
1: Het is 7 uur, goedenavond, je bent bij Rijnmond. Muziek van eigen bodem zo dadelijk. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd. Het zou gaan om de broer van drugscrimineel Bolle Jos, schrijft de Telegraaf. Justitie verdenkt hem van witwassen. De verdachte dook op in onderschepte chatgesprekken via een versleutelde berichtendienst die door de politie is gekraakt. De man zou onder meer betrokken zijn geweest bij het doorsluizen van miljoenen euro's aan contant geld, het aankopen van goud en het verhandelen van verschillende horloges, allemaal van misdaad afkomstig. De Nederlander is een paar weken geleden in Turkije aangehouden en vandaag geland op Rotterdam Die Hague Airport. Vrijdag hoort hij of hij langer blijft vastzitten. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Cybercriminelen hebben klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Het is nog niet duidelijk waar het lek precies zit en wat de omvang ervan is. Een bedrijf dat diensten verleent aan hotels vermoedt dat het lek zit in de software die hotels gebruiken. Klanten met een reservering kregen een bericht om hun boeking te bevestigen en te betalen. Het gaat om honderden, misschien wel duizenden phishingberichten. Het bedrijf roept iedereen op die een hotelkamer heeft gereserveerd om op berichten goed te controleren op de afzender. Minister Heijnen van Financiën heeft er vertrouwen in dat de vakbonden weer aan tafel komen. Dat heeft de minister gezegd tegen RTLZ. Vorige maand braken de bonden gesprekken met het kabinet af uit onvrede over de bezuinigingen. Ze zijn het er niet mee eens dat het kabinet vasthoudt aan het totale bedrag dat moet worden bezuinigd. Later deze maand volgen stakingen. Maar uiteindelijk komen er weer gesprekken, verwacht Heijnen.
2: Je hebt een gesprek nodig om samen problemen op te lossen. Nogmaals, dat is lastig door een megafoon. Dus ze mogen demonstreren uiteraard, ongenoegen uiten. Maar uiteindelijk moeten we dit samen doen.
1: Of Heijnen blijft vasthouden aan het hele bedrag aan bezuinigingen wil hij niet zeggen. Wel zegt hij niks te voelen voor het plan van de Europese Commissie om de Europese begrotingsregels te versoepelen. Het weer veel bewolking, een enkele bui. Het koelt vanavond en vannacht af tot 14 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op Pritec.nl. Steel Power bij Pritec.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
10: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ja, slaan we mal aan Peninga, Peninga Jank de Hormaat. Een hele goede avond en welkom bij deze uitzending. Zoals u gemerkt heeft is het iets anders gestart dan normaal vanwege een technische storing. Maar dat is inmiddels opgelost, dus we zijn er weer. En deze uitzending hebben we voor u nieuwsinformatie. En we gaan uiteraard in gesprek met iemand van de organisatie van de inhuldiging van Nationaal Monument Oelukora aan de Lloydkade 21 juni aanstaande. Daar gaan we straks uiteraard meer over horen. En voor nu gaan we naar Lagu Lagu. En wellicht wat informatie voor u wat er de komende week nog te doen is. Voor nu gaan we eerst luisteren nog naar muziek. En dan gaan we u zo meenemen naar eventuele dingen voor in uw agenda voor de komende weken. Want het wordt wel druk de komende weekenden. Voor nu een nummer van André Herusa met Bulang Pake Payong.

André Hernusa met Bulang Pake Payong. En we gaan even kijken wat er geschreven staat voor in uw agenda. Dan hebben we het over zaterdag 13 juni. Deze zag ik toevallig voorbij komen, dus die ga ik met u delen. Dat is Inewale. En dat is in Theater Zuidplein. Openbaar. Even kijken hoor. Dat is de plek waar Alangnezen samenkomen en iedereen die deze dag een warm hart toedraagt om te connecten, te genieten van muziek, cultuur en gewoon lekker te chillen. Ontmoet nieuwe mensen, ontdek je roots en ervaar de kracht van onze gemeenschap. Dus dat is zaterdag 13 juni aanstaande van 1 uur middags tot 6 uur middags in Theater Zuidplein. Check in Rotterdam uiteraard. Check de website van theaterzuidplein.nl voor tickets om hierbij aanwezig te kunnen zijn. Even kijken. Want vorig jaar was de eerste editie van Inewale. En meer dan 140 mensen, jong en oud, kwamen samen tijdens deze eerste editie. Er werd gelachen, gezongen, herinneringen opgehaald aan Alang. En sommigen ontmoetten elkaar voor het eerst. Anderen zagen elkaar na jaren terug. Wat ze het meeste horen de organisatie is, dit voelt als thuiskomen. Inewale betekent kom, Adik. Een simpele uitnodiging, maar met diepe betekenis. Het is een oproep om samen te komen. Om onze Alangnese wortels te eren. Om verhalen van vroeger te verbinden met dromen voor de toekomst. Op 13 juni 2026 organiseert zij een tweede editie in Theater Zuidplein. Dit jaar in het bijzondere kader van 75 jaar Molukkers in Nederland. We willen ruimte geven aan de herinneringen aan de eerste en tweede generatie, aan de derde en vierde generatie. Aan iedereen die zich verbonden voelt met Alang. Maar we willen verder gaan dan één dag per jaar. Wij dromen van meerdere momenten waarop onze gemeenschap samenkomt. Workshops, tentoonstellingen, jongerenactiviteiten, verhalenprojecten, een blijvend platform voor verbinding. Dat kunnen wij als vrijwillige werkgroep niet alleen. Subsidies zijn niet altijd vanzelfsprekend en brengen onzekerheid met zich mee. Daarom vragen wij hulp vanuit onze eigen kring. Met uw donatie helpt u hen om onze cultuur zichtbaar en levend te houden. Generaties met elkaar te verbinden. Een plek te creëren waar iedereen zich welkom voelt. Alang dichtbij te brengen. Ook al zijn we ver van huis. Elke bijdrage is een teken van betrokkenheid. Een teken dat wij dit samen dragen. Kom, Ade. Help ons om Inewale te laten groeien. Help ons door verbonden te blijven. Dus check ook de Facebookpagina van Inewale over het evenement en eventueel een bijdrage te leveren aan de organisatie. En dan is er ook nog in Capelle een fototentoonstelling in het kader van 75 jaar Molukkers in Nederland over de Molukse wijk Capelle. En dat is in stichting Nunumahua te bekijken. Op gezette tijden, even kijken, dan is dat van, dat is tot en met donderdag uit mijn hoofd gezegd, van 1 uur tot 5 uur middags en 's avonds ook nog van 7 tot 9 uit mijn hoofd gezegd. Dus Stichting Nunumahua, kunt u mooie foto's bekijken van vroeger, van IJsseloord tot aan de kamp en vanaf het kamp tot aan de stenen huizen. Dat is een mooie fotocollectie die daar gepresenteerd wordt in Stichting Nunumahua. Zometeen gaan we nog kijken wat er nog meer voor u hebben deze avond aan informatie. Dat doen we zometeen na een nummer van Sarah en Gerson met het nummer Piru. U luistert naar het Molukse uurtje en Sagomanta op de lokale omroep Krimpen en Radio Capelle. Ik dacht dat het Sarah en Gerson was, maar het is Gami Compilation

Ja, Gummy Compilation van Maluku All Stars. We gaan even kijken, want 13 juni is niet alleen in Theater Zuidplein wat te beleven, maar ook hier in De Tuiter. Afgelopen zondag was de opening van de expositie Zwarre Maluku hier in De Tuiter. Daar zijn van 5 kunstenaars hun 6 eigenlijk moet ik goed zeggen. 6 kunstenaars hun kunstwerken hier in De Tuiter te zien tot en met 22 juni. Dus mocht u 13 juni ook hier in De Tuiter zijn of komen, dan kunt u die kunstwerken ook bekijken in de foyer. Want 13 juni is er in het kader ook van 75 jaar Molukkers in Nederland een evenement hier in De Tuiter met, even kijken, in dit geval, goed zeggen, ja, met onder andere kunst van Jopie Abraham, Bart, Oom Bart Bologne, Darcy, David Tahitu en Fiona Roos en een muzikale voordracht van Sharoa en een voordracht boek Molukse Lente van Eva Metselaar. Even kijken, het is gratis toegang in de foyer. En voor de documentaire vertoning is €5 aan kosten. En vooraf te reserveren via theaterdetuiter.nl. Het programma ziet er als volgt uit. Om 11:15 in de ochtend tot 12:30 is er in de theaterzaal een première voor genodigden en de pers van de documentaire die Tisha Sapolite en Timo, haar vriend, aan het maken zijn. Van 12:30 smiddags tot 10:50 smiddags is in de ontmoetingshal, oftewel de foyer, een opening met Manari dansgroep Krimpen en dansstudio Krimpenawaard. Van 10:50 tot 1 is er een korte pauze en dan is er weer een vertoning van de première van de documentaire in de theaterzaal van 1:00 smiddags tot 14:45 smiddags. En van 14:45 tot 15:30 in de hal, in de ontmoetingshal Tifabunyi Muda en Concordia. En een jeugdslagwerkgroep die daar zullen gaan optreden. En dan is er vervolgens van 14:30 tot 15:45 Manari dansgroep Krimpen. De, in dit geval de minis van 6, 7 jaar en 8 tot 12 jaar. Dan is er weer een korte pauze van 14:45 tot 15:55. En dan zal er in de theaterzaal nog een optreden zijn vanaf dan tot 15:45 van Tifabunyi en Djembe groep muziekschool Krimpen. 15:45 tot 16:00 een korte pauze en dan is er een tweede première vertoning van de documentaire in de theaterzaal van 4:00 tot 17:30. En dan is er van 17:30 tot 17:45 een pauze en dan zal er afgesloten worden van 17:45 tot 19:00 door Jessica Marabuti. En dan is er van 7 tot 8 nog een moment van napraten in de ontmoetingshal. Even kijken. Kinderactiviteiten binnen en buiten tussen 12:30 en 17:00. Met onder andere pannenkooi, knutselen, schminken en kindertattoos. Dus het belooft een mooie gevulde dag te worden. Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Krimpen aan de IJssel. Krimpen ontmoet de Van Capelle Stichting, het Veefonds, Cinecri en DVD Productions, als ik dat zo goed lees op de flyer. Dus nogmaals, 13 juni aanstaande hier in De Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Voor nu gaan we nog even naar muziek. En dat is van, in dit geval, groep Amasia met Putus Cintas.

0: gezien Eddy Cochise Lecrantzi ook is omgekomen bij deze vliegtuigramp. Eddy was als gitarist van de muziekgroep Cheyenne al en als speel binnen de Luxe samenleving zeer geliefd. We hopen dat jullie met grote getalen aanwezig zullen zijn om samen met Maluku Allstars een memorabele herdenkingsdag van te kunnen maken. Even kijken, het wordt gespeeld bij Real Sranang aan de Radioweg 67 in Amsterdam. En de Maluku Allstars spelen volgens programma om 3:00 middags in dit geval. En verder zijn er om 12:30 nog wedstrijden van oud-profs kleurrijk Suriname damesveteranen tegen de oud-profs Nederland damesveteranen. En om 17:00 is er nog een damesselectie Suriname tegen de damesselectie van Kaapverdië. En om 19:00 is er nog de oud-prof Suriname tegen de oud-prof Marokko. En afsluiting van 9:30 met de band Draver Boys. En om 19:00 is er ook nog een herdenking met de Draver Boys. Dus nogmaals, aankomende zondag 7 juni vanaf 13:30 zijn de wedstrijden die u kunt bijwonen. En de Maluku Allstars nogmaals spelen om 3:00 middags tegen de oud-Suriname Natio Veteranen. Dat is voor aankomende zondag in ieder geval op de planning. Voor nu gaan we luisteren naar een lied van Willy Sopokua die pas is uitgebracht. En dat nummer heet Datang Ding Doa Tapi Pigi Ding Dia.
1: Kira-kira kalau ketemu tua nanti, atau masih bisa dulu di panti sama-sama sini?
2: Masih toh. Bahkan kalau pantai ini berubah lagi, beda sih akan pernah berubah.
1: Janji?
2: Janji.

Ja, dat is Willy Sopagua met Datang Ding Doa Tapi Pigi Ding Dia. Straks, zoals eerder gezegd, hebben we nog iemand in de studio om te vertellen over de inhuldiging van het Nationaal Monument Ulukora, 21 juni aanstaande in Rotterdam. En dat is straks in het volgende blok. En voor nu gaan we nog even luisteren naar een lied van Mapoga. Misschien wel een bekende voor u, Diru Nina.

Ja, dat is Uta Likomohua met Isokan Masi Ada. En we gaan nog even luisteren naar een ander nummer van Toton Karibo. Met het nummer Ambon Manise featuring Novia, Bachmit en Jackson Seran. Voordat we dit uur gaan afsluiten.

0: Ja, met Toton Caribou op de achtergrond met Amor Manicier gaan we dit uur afsluiten. En zometeen praten we in de tweede uur verder met onze gast hier in de studio over de inhuldiging van het Nationaal Monument Oelekoren aan de Lloydkade 21 juni aanstaande. Dus blijf luisteren.
1: Plus een uurtje.
0: Tot zometeen. Tot na het nieuws.
1: Lokale omroep Krimpen en Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocross club in Blijswijk zorgt voor veel rook. Een bijgebouw op het terrein aan de Groendalseweg staat in lichterlaaien. De brandweer raadt mensen aan om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Of er mensen gewond zijn geraakt bij de brand bij motocross club Blijswijk is nog niet bekend. Hoe de brand is ontstaan is ook niet duidelijk. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, ondertoezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. Een overzicht van alle scholen die de deuren dicht houden is er niet. Geldt ook voor de kinderopvangorganisaties die sluiten of eerder dichtgaan. Diergaarde Blijdorp sluit morgen in ieder geval uren eerder. Al om 2 uur 's middags gaan de hekken dicht. Blijdorp zelf spreekt van code rode panda. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de luchtkwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoest en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Frankrijk heeft opnieuw een schip van de Russische schaduwvloot onderschept. De olietanker voer op de Middellandse Zee bij Sicilië toen militairen van de Franse marine de controle overnamen. President Macron heeft beelden gepost op social media waarop is te zien dat zwaar bewapende militairen vanuit een helikopter op het dek landen. Rusland probeert met schepen die onder de vlag van andere landen varen sancties te omzeilen. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk niet ver onder de 25 graden uit. Ook morgen wordt het heet. Het wordt dan nog iets warmer dan vandaag, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Selamat kembali, Pedenga Pedenga Yang Tohomat. En welkom weer terug bij het tweede uur van deze uitzending. We hebben net geluisterd naar een nummer van Suzanne Mangaar, Young Soldier. En dit had ze geschreven voor haar vader. Een van de militairen die overkwamen in 1951. Dit jaar 75 jaar geleden. En op 21 juni 2026 vindt de inhuldiging plaats van het Nationaal Monument Oelukora aan de Lloydkade in Rotterdam. En daarover gaan we praten met onze gast die vanavond hier in de studio is. En dat is Nina Nussi. Goedenavond Nina, welkom.
1: Goedenavond Boendro, dank u.
0: Fijn dat je er bent. En je bent een van de projectteamleden, als ik het zo mag omschrijven.
1: Ja, klopt.
0: Dat klopt. Nou goed, voor de mensen die jou niet kennen Nina, wie ben je, wie zijn je ouders en waar kom je vandaan?
1: Nou, mijn naam is Nina Nussi. Ik kom uit Capelle aan den IJssel, dus niet uit Krimpen. Mijn vader is Hein Nussi en mijn moeder is Maartje Nikiulu uit Huizen. En wat was nog meer de vraag?
0: Nee, dat was het toch? Wie je, waar kom je vandaan en wie zijn je ouders inderdaad? Dus je bent er in dit geval niet naar. Nou goed, je zit in de, zoals gezegd, projectteam voor de inhuldiging van het Nationaal Monument Oelukora. Die op 21 juni zal gaan inguldigd worden. Waarom heb jij je ingezet voor deze dag, voor dit monument?
1: Nou, ik denk misschien al 2014 was ik backstage aan het werken of in het productieteam van de film Jefta, gemaakt door Bohenry en Bon Joshua Timisela. En ja, om die film eigenlijk te kunnen bekostigen zijn we uiteindelijk ook een walk gaan doen. En nou ja, net als dat wordt verteld op de pagina van Oelukora, maar ook van het ontstaan van het landelijk stichting, van Stichting Landelijk Beloofd Monument, is het daar voor jullie eigenlijk ook begonnen. En nu zijn jullie natuurlijk niet vreemden van mij, dus dat scheelt dan wel. Mm. Maar ik ben altijd wel een beetje meegenomen in dat proces van hoe jullie een monument wilden gaan bewerkstelligen op de kade. En nou ja, met verschillende walks ook altijd op de fiets mee begeleid. Niet zelf gelopen, maar dan op de fiets. Mm. En ja, op een gegeven moment gaat het dan wel leven. En eind vorig jaar belde Boon Jordi Tamata mij op, voorzitter van de stichting. Met het verzoek van ja, eigenlijk willen we je vragen of je mee wil helpen vanuit een bepaalde expertise met nog 3 andere dames. Mm-hmm. En zo is dat kernteam eigenlijk ontstaan, waarvan ik 3 van de 4 al wel kende, ook al mee had samengewerkt en dacht van oké, dat is wel echt heel nice. En
0: welke namen zijn dat?
1: Dat is onder andere Robin Patikawa, Usimarta Likomaua en Saraya Tuasun. Mm-hmm. En daar zijn we eigenlijk mee begonnen als kerngroep. Eigenlijk in opdracht van de stichting de inhuldiging en de, of tenminste toen heette het nog de onthulling, maar daar hebben we inmiddels een inhuldiging van gemaakt. En het herdenken vorm te gaan geven.
0: Mooi. En de reden was inderdaad wat je zegt, hè, je bent meegenomen in het proces en dan was het voor jou makkelijk om die stap te zetten om in dat kernteam te gaan zitten. Is dat klopt?
1: Ja,
0: dat?
1: Ja, en ik ken jullie eigenlijk allemaal wel van het bestuur dan, zeg maar, van de stichting. En ja, ook allebei mijn grootouders zijn aangekomen aan de Lloydkade in Rotterdam. 5 jaar geleden, toen het 70 jaar geleden was, toen was er vanuit Museum Maluku ook een live uitzending, dat heette Beta di Sini. Uh-huh. Daar heb ik ook een klein onderdeel in mogen zijn en toen dacht ik, ja, hoe vet is het eigenlijk dat je iets mag teruggeven of iets mag doen ter ere van je grootouders die toch wel veel hebben achtergelaten, hebben geleden en uiteindelijk wel er iets van hebben gemaakt zodat ik hier in Nederland kon studeren, het werk heb, een goed leven heb, zeg maar, ondanks de omstandigheden waarin zij zijn aangekomen.
0: Ja, dus dat is ook eigenlijk wel wat het betekent voor jou, dat Nationaal Monument.
1: Ja.
0: En dat is dan eigenlijk het verleden een beeld te geven voor een koers naar de toekomst.
1: Ja, ja, zeker. En ook, als ik me niet vergis, is het monument straks 3 of 4 meter hoog. 4. Wordt me geseind dat het 4 meter hoog is. Dus dat wil ik wel zeggen dat het wel een blikvanger is. En dat mag de Molukse gemeenschap in Rotterdam, maar ook in Nederland wel zijn. Dus ja, daarom noemen we het ook een nationaal monument. Niet alleen iets voor en van de Molukkers, maar ook van de Nederlandse gemeenschap. Want uiteindelijk zijn we daar ook gewoon onderdeel van. En is het onderdeel van de Nederlandse geschiedenis.
0: Ja. Is dat monument dan voor iedere Molukker in Nederland?
1: Ja. Ja. Het gaat erom dat er straks aan de Lloydkade een plek is waar iedereen op zijn eigen manier kan herdenken, gedenken. Misschien vindt er iemand wel een rustplaats. Maar het is inderdaad voor iedereen.
0: Ja. Maar er zijn natuurlijk transportschepen geweest in 1951, 12 stuks, 12 vaarten moet ik zeggen, 8 in Rotterdam aangekomen.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook Molukkers daarvoor aangekomen en daarna. Geldt dat monument dan ook eventueel voor hun als herdenkingsplek?
1: Ja, nou ja, net wat ik zeg, het is een nationaal monument. En de reden dat we het zo noemen is omdat wij als Molukse gemeenschap al 300 jaar onderdeel zijn van de Nederlandse geschiedenis, maar dat geen markering heeft hier in Nederland, terwijl... Ja, we hebben hartstikke veel bestaansrecht als Molukkers in Nederland. Dus waarom zouden we niet een monument kunnen neerzetten?
0: Ja.
1: En ik zeg niet krijgen, maar kunnen neerzetten. Want dat is wat het bestuur dus zelf uiteindelijk heeft bewerkstelligd.
0: Ja. Weet je ook op welke wijze toevallig?
1: Op welke wijze?
0: Hoe dat bewerkstelligd is, ook qua financiën deels misschien?
1: Het is ooit begonnen met een crowdfunding. En met die crowdfunding is er eigenlijk een begin gemaakt. En zijn er verschillende samenwerkingen geweest om het tot stand te krijgen. Dus bijvoorbeeld met Museum Maluku is dat al vanaf het begin geweest. Een belangrijke partner. Gezien het monument op de Lloydkade komt te staan hier in Rotterdam, is ook de gemeente Rotterdam een partner geweest. Of het is het nog steeds.
0: Mm-hmm.
1: Het CBK, als het gaat om het plaatsen van een monument. En andere partners hier in Rotterdam, Molukse organisaties dan eigenlijk. Dus bijvoorbeeld de Molukkers aan de Maas, Totaal Molux. Die samen dragen we eigenlijk en kijken we uit naar dat moment.
0: Ja, want met die crowdfunding, daar is inderdaad het traject mee gestart. En daarbij hebben heel veel mensen ook uit hun landen een donatie gedaan. En dat was eigenlijk een start zijn van het traject. Maar ook om te laten zien dat we het ook op eigen kracht kunnen doen.
1: Ja, en dat het dus eigenlijk ook daarmee kan je dus ook wel aantonen dat het breed wordt gedragen.
0: Mm-hmm.
1: En is gedragen. Dat een ieder dat belangrijk vindt dat er komt.
0: Ja, precies. We gaan even kort onderbreken voor jouw bezoeknummer, Nina. En dan gaan we zo meteen even kijken naar wat praktische informatie ook over de dag zelf.
1: Ja.
0: En misschien dat er nog wat meer vragen naar boven reizen. Welk nummer heb je meegenomen voor vandaag?
1: Ik heb gekozen voor het nummer Nasib van Oceanics. En eigenlijk, ik weet niet of je het dan per se een cover kan noemen. Maar het origineel is uit 1973 van de Black Brothers. En zij, of tenminste met zij bedoel ik Oceanics, omschrijven het nummer echt als voor iedereen hier in Nederland die hun huis en haard heeft moeten verlaten en toch heel erg gemist voelt naar thuis.
0: Oceanics met het nummer Nasib.

0: Oceanics met het nummer Nasib. Het verzoeknummer van Nina Nouchi die hier bij ons in de studio zit om te vertellen en te praten over Nationaal Monument Oelekora, de inhuldiging daarvan op 21 juni 2026. Dochter van Omheen en Tante Maartje. En ja, mede door de inzet en ja, komst van haar grootouders heeft ze bereikt wat ze nu op dit moment heeft bereikt en misschien nog wel meer zal bereiken in de toekomst met de mogelijkheden die zij hier voorhanden heeft. Het is een nationaal monument voor alle Molukkers in Nederland die zich daarin herkennen om die gedeelde geschiedenis niet alleen van 75 jaar Molukkers in Nederland, maar die 300 jaar daarvoor ook, wat je aangaf, Nina, om dat ook daarin mee te nemen, want dat is de geschiedenis die Nederland al gezamenlijk deelt met de Molukkers.
1: Ja, en nou ja, ik zal er natuurlijk nooit zo goed recht aan doen zoals de kunstenaar Bunjayir het zou vertellen, maar hij vanuit die koloniale geschiedenis heeft hij eigenlijk ook het ontwerp gemaakt. Hè? Mm-hmm. Dus dat die,
0: ja. Hoe ziet het eigenlijk uit, dat monument?
1: Het is 4 meter hoog.
0: Ja, dat is het.
1: Ja, dus het is gebaseerd op een statieprouw, dus een Korakora. En daar de staart ervan.
0: Voorsteven.
1: De voorsteven noemen we dat. En ja, dat heeft dus 3 verschillende golven ook en een zonneteken. En eigenlijk is daar in het verhaal ook wel dat vroeger werden die gebruikt in tijden van oorlog door de Molukkers. Maar in de koloniale tijd is dat eigenlijk dus omgedraaid. Dat de Nederlanders het gingen gebruiken. Dus in het verhaal wat Jair wil overbrengen met het monument en waar het voor staat, komt dus niet alleen die 75 jaar Molukkers in Nederland in terug, maar dus ook al ja, de hele koloniale geschiedenis van ja, meer dan 300 jaar geleden.
0: Ja. Maar het is een statisch beeld. Betekent ook dat dat daarmee dan statisch blijft? Of is het juist, blijft die geschiedenis in beweging? Blijft die koers in beweging? Blijft die toekomst in beweging?
1: Ja, nou ja, goed, een standbeeld blijft een stam, of een monument, hè, in dit geval. Dat beweegt verder niet. Maar wij als gemeenschap doen dat natuurlijk wel. Dat doen we al 75 jaar. En ook al wat langer, dus hier in Nederland. Mm-hmm. Dus het is ook aan onszelf om dat verhaal juist te vertellen. En dat verhaal te verrijken met niet alleen de geschiedenis die we hebben, maar ook de plannen die we hebben voor in de toekomst. En de mooie projecten die we kunnen doen. Zowel hier in Nederland, maar ook met onze mensen op Tanaïr bijvoorbeeld. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Totaal Molux, die zich hier in Nederland mogelijk maakt dat je je eigen taal weer leert met behulp van de mensen daar.
0: Ja, want hoe belangrijk is de eigen taal voor jou persoonlijk?
1: Nou, ik ben niet zo'n kanjer in het spreken, maar het is wel belangrijk omdat ik het zie als onderdeel van je identiteit.
0: Ja. En ja. In die zin, hoe niet zo'n kanjer in?
1: Nou, ik kan me redelijk bespreekbaar maken en wat korte gesprekjes houden als ik eenmaal daar ben. Maar in het dagelijks leven, dan is Nederlands toch wel je dominante taal. En ik weet nog wel dat mijn moeder vroeger vertelde van nou, we hebben jullie het wel geleerd. Hè? Dus mama die sprak altijd Maleis en papa dan Nederlands. Maar op een gegeven moment ga je naar school. Mm-hmm. En ook al groei je op in een Molukse wijk. Maar op een gegeven moment ga je naar school en daar leer je Nederlands. En dan wordt dat gewoon je dominante taal en je werkveld ook. Ja. Dus verwatert dat eigenlijk een beetje.
0: Ja. Klopt inderdaad wel. Maar dat is ook met veel talen zo. Hè. Dat geldt voor het Engels ook. Als iemand ineens Engels tegen praat, moet je ook even omschakelen. En dan is het ook van, oh ja, wat bedoel je ook weer? En dan duurt het even voordat je op gang komt inderdaad.
1: Ja, dus daarom is het mooi dat zulke dingen toegankelijk worden gemaakt, zeg maar. Ja. Om het dus in leven te houden en ook daarmee je koers ja, nog steeds vol te houden.
0: Ja, helder. We gaan even naar de praktische informatie, Nina, over 21 juni. Want wat kunnen de mensen allemaal verwachten op die dag?
1: Hopelijk goed weer. Het is 21 juni, dus dat is de langste dag van het jaar. Mm-hmm. Dus daar gaan we, daar hopen we dan ook voor. En een gedeelte zal ja, binnen gebeuren voor een select aantal genodigden, omdat we gewoon met capaciteit zitten. En een gedeelte daarvan zullen ook mensen zijn die nog van de eerste generatie die er zijn. Mm-hmm. En omdat dat binnen plaatsvindt en niet iedereen daar dus bij kan zijn, zorgen we er ook wel voor dat dat buiten of online te volgen zal zijn. Zodat iedereen zich alsnog ja, bij kan wonen wat er dan gebeurt. En dat programma zal bestaan uit een paar speeches. Misschien worden er liederen gezongen. En dat neemt zich dan eigenlijk ook mee naar buiten. Want het monument staat buiten, niet binnen. Dus dat betekent dat de inhuldiging daarvan ook op de kade zelf zal gebeuren. En daar nodigen we eigenlijk een ieder uit die zich fijn voelt om daarbij te zijn. En eigenlijk onderdeel wil zijn van deze mooie dag. Om daarbij aan te sluiten. We hebben het net al eerder gehad over een walk. Dat het daarmee begon. En eigenlijk is het door het bestuur van de stichting altijd nog zo gedaan. Dus zal er vanuit het STC een ceremoniële walk gehouden worden naar de Oelukora.
0: Ja.
1: Voor het moment om het uiteindelijk ook in te huldigen. Mm-hmm. En zodra dat is gedaan wil natuurlijk niet zeggen dat de dag voorbij is. Er zal ook wat randprogrammering zijn, niet op de Lloydkade zelf. Want we verwachten echt wel duizenden mensen. Dus dat zal meer gaan plaatsvinden op het Lloyd Multiplein. Dus voor degenen die bekend zijn in Rotterdam en omgeving, dat is waar de zomerkermis altijd is. Of tenminste, de kermis.
0: De kermis, ja.
1: En bij het Lloyd Multiplein heb je ook het Veerhuis. Dat is een schrijvershuis. En ook daar zal programmering gaan plaatsvinden.
0: Oké. Bijzonder. In ieder geval hoe dat in ieder geval grote lijnen eruit gaat zien. Hoe laat zal de dag starten?
1: De dag zal starten, als ik me niet vergis, om 12 uur met een inloop.
0: Voor de genodigden dan?
1: Voor de genodigden, inderdaad. En vanaf daar zal het eigenlijk gaan starten. Dus dat betekent of je nou op de Lloydkade zelf staat of online thuis voor de buis klaar zit om het online mee te krijgen. Vanaf 12 uur start het plenaire programma. En de ceremonie start dan om een uur later, om 1:30. We hebben overigens op het Lloyd Multiplein, waar ik het net over had, waar de kermis altijd is, ook een passaar. Dat start al vanaf 1 uur. Dus mensen kunnen ook daar gaan landen. En om 2:30 verplaatsen we ons met die ceremoniële walk ons van 2:30 dus van het STC naar de Lloydkade. En om 3:00 zal dan die officiële inhuldiging en de herdenking plaatsvinden.
0: Ja, het STC wat is dat voor gebouw, voor de mensen die niet weten?
1: Ja, het is het Scheep- en Transportcollege in Rotterdam. Dat zit echt aan het begin van de Lloydkade eigenlijk. Het is een wit-blauw gekleurd geblokt gebouw, dat is eigenlijk niet te missen. Dus voor degenen die daar naartoe willen gaan, daar in de omgeving, zul je dus ook buiten het programma mee kunnen krijgen.
0: Ja, en hoe weten mensen waar ze kunnen zitten of staan? Wordt dat aangegeven of aangewezen door mensen?
1: Ja, we zorgen in ieder geval wel voor dat we genoeg vrijwilligers op de dag hebben. Voor degenen die zich geroepen voelen om ook een steentje bij te dragen, meld je dan gewoon vooral aan. Dat kan via info@landelijkmoluksmonument.nl. Want vele handen dragen lichtwerk, veel werk.
0: Licht.
1: Lichtwerk, ja, precies. Dat bedoel ik. Maar dus vrijwilligers zijn altijd welkom om zich aan te melden, zodat we met z'n allen er een mooie dag van kunnen maken. En verder letten we natuurlijk ook gewoon op borden die we klaarzetten, zodat mensen ook weten waar ze naartoe moeten, waar ze kunnen zitten. Toiletten, hele praktische dingen eigenlijk ook wel.
0: Ja, maar je gaf net aan, hè, we wachten waarschijnlijk duizenden mensen. Kunnen jullie allemaal herbergen op de Lloydkade? Of is dat echt een verspreiding van de mensen rond in het Delfshavengebied, zeg maar, rondom de Lloydkade?
1: Het zal waarschijnlijk wel, ook omdat we natuurlijk te maken hebben met veiligheid, hè. Dus die Lloydkade zegt het eigenlijk al, het is aan het water. Nu durf ik niet te zeggen of elke Molukker ook een zwemdiploma heeft behaald inmiddels. Ik kom in ieder geval met mijn zwemdiploma aan niet de Maas uit. Dus dat zal niet 3000 mensen gaan behuizen daar op die Lloydkade. Dus dat zal vandaar dat de passer ook al om 1:00 zeg maar open is. Dus dat je ook vanaf daar het mee kan krijgen. Maar ook daarin is natuurlijk veiligheid het belangrijkst. Vandaar dat we ook zeggen dat er ook punten zijn waar je het gewoon mee kan kijken op schermen. Zodat we gewoon allemaal veilig onderdeel kunnen zijn van die dag.
0: Ja, want wordt er dan inderdaad, hè, je zegt over veiligheid, wordt er dan ook bijgehouden hoeveel mensen er op een gegeven moment op de Lloydkade zijn en het ook afgesloten als het vol is, om het even tussen aanhalingstekens te
1: zeggen. Ik moet zeggen, ik ben geen veiligheidscoördinator, maar we zorgen er natuurlijk wel voor dat dat gaat gebeuren. Okay. Want ja, uiteindelijk willen we allemaal die dag meemaken, maar dat moet wel op een veilige manier gebeuren.
0: Ja, helder. Wat verwachten jullie verder van deze dag? En wat zijn er nog praktische zaken om mee te nemen of mee te geven aan de eventuele bezoekers die straks zullen gaan komen?
1: Ja, wat we verwachten van die dag. Uiteindelijk, je werkt er al inmiddels bijna een half jaar werken we er naartoe. Vanuit kerngroep natuurlijk. En dan bedenk je van alles samen. En dan hoop je maar dat het allemaal net zo mooi gaat worden als dat we ervan dromen. Maar we hopen vooral dat degenen die komen daar een fijn gevoel aan over hebben gehouden. Van de inhuldiging, de herdenking. Dat ze ook het gevoel hebben dat het monument van hun is. En van ons allemaal. En dat ze ook elk jaar welkom zijn bij de jaarlijkse herdenking. Mm-hmm. Want dat is eigenlijk ook het startpunt van die inhuldiging. Dat er ook jaarlijks een herdenking gaat plaatsvinden. Dus we hopen dat het monument dat ook voor mensen zal gaan waarmaken, zeg maar. Dat ze altijd een plek hebben om te komen herinneren en te herdenken. Dus voor degene die op 21 juni willen komen, let vooral even op als je met auto of openbaar vervoer komt. Dus check je reis altijd even vooraf. Plan het niet de avond van tevoren, maar even een paar dagen van tevoren. En check het dan alsnog even de avond van tevoren of er nog wijzigingen zijn. Een voorbeeld daarvan is dat de Erasmusbrug voor een aantal weken ook dicht zal zijn. Dus daar zitten gewoon omleidingen in.
0: Ja.
1: En ook als je wil parkeren. Het is dus niet een supergroot gebied waar de Lloydkade is. Dus kijk ook even van tevoren wat zijn dichtstbijzijnde parkeergarages. Kan ik ergens buiten de stad mijn auto parkeren om vervolgens mijn weg te vervolgen met openbaar vervoer? En het is natuurlijk ook op een zondag, dus metro's, trams rijden niet zo vaak als door de weeks. Dus hou daar vooral gewoon rekening mee. En we willen eigenlijk ook wel iedereen die 21 juni komt oproepen om een foto van hun eerste generatie mee te nemen. Om eigenlijk gezamenlijk die geschiedenis een gezicht te geven.
0: Ja, want dat is eigenlijk ook bij de walk altijd geweest van de weg op samen toen de tijd om een foto mee te nemen.
1: Ja.
0: Hetzij op een t-shirt, hetzij fysiek mee te nemen in een lijstje.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: En dat is inderdaad wel mooi gegeven om dan die generatie, die hierheen gekomen of overgebracht zijn in 1951, om die een gezicht te geven wat je zegt. Zeker op zo'n memorabele dag als 21 juni 2026. Nou goed, je hebt het over praktische zaken gehad, over parkeren. Is het in Rotterdam ook betaald parkeren voor de mensen die nooit in Rotterdam zijn geweest misschien?
1: Ja, dus de Lloydkade is redelijk centrum van Rotterdam. Dus dat is inderdaad betaald parkeren.
0: Ja, voor mij is heel Rotterdam betaald parkeren tegenwoordig.
1: Bijna wel, ja. Ja, dus daarom, mocht u van ver komen en u denkt, nou, het eerste stuk doe ik met de auto. Kijk online naar PNR. Plekken, dus waar je auto eigenlijk kan parkeren. Vervolgt u reis met een OV-chipkaart en u komt weer terug na het programma. Dan betaalt u ook maar een klein bedrag, geloof ik.
0: Ja, ik weet ook niet hoeveel dat is, maar dat kunnen ze opzoeken, denk ik.
1: Ja.
0: Voor de mensen die nog meer informatie willen weten of het verdere programma willen inzien, waar kunnen ze daarom kijken?
1: We hebben een website ulucora.nl. Daar staat het programma zoals net eigenlijk kort omschreven al online. Maar nadat 21 juni zich steeds meer nadert, wordt de website geüpdate met programmaonderdelen en steeds meer informatie, zodat u weet waar aan toe bent. Mocht u gaan komen 21 juni, wat we natuurlijk van harte hopen.
0: Ja, dat hoopt als organisatie zeker, denk ik. Ja, je hebt nog, wat is het, nog een week of 2,5 zo'n beetje voordat het gaat plaatsvinden.
1: Ja.
0: Hoe zien voor jou de komende weken eruit, Nina? Tot 21 juni dan, hè?
1: Ja, wel druk. Want ik heb niet alleen 21 juni, maar ook 6 juni. Dus aanstaande zaterdag. Nou, ik heb net al gezegd, ik kom dus uit Capelle. Daar hebben we ook een ceremonie, omdat er insignes zijn geplaatst op de graven van Kniel en marine militairen. Dus dit is nog wel even een drukke week. En in aanloop naar 21 juni zal het alleen maar drukker worden. Ook omdat, nou ja, nu zitten we hier bij het moeilijkste uurtje. Vrijdag waren we ook bij Radio Rijnmond te gast. En we hopen natuurlijk dat we bij meer media het bekend kunnen maken. Zodat het verhaal ook steeds meer gaat leven en groter wordt hier. Niet alleen binnen de Molukse gemeenschap, maar ook daarbuiten.
0: Helder. Zijn er nog dingen die ik vergeten ben te vragen? Dat ik zeg, nou, dat is ook nog belangrijk om te noemen. Is er een, bijvoorbeeld een thema van de dag?
1: Ja, we hebben een thema bedacht. En dat is eigenlijk om een ieder een beetje houvast te geven aan waarvoor we het doen. En dat thema dit jaar, dat heet Haluan Maluku. Dus de koers van Maluku. En ja, daar hebben we het eigenlijk al een beetje eerder over gehad. Van wat dat dus gaat betekenen die dag.
0: Ja. Het heeft nog een subtitel ook.
1: Ja, dan mag u vertellen als u het nog weet uit uw hoofd.
0: Jazeker. Sumber Asli Samangar Baru.
1: Precies.
0: Oftewel bron van oorsprong, nieuwe energie. Dat is voor de mensen inderdaad de thema van de dag. En vooruitkijken naar de volgend jaar. Zijn daar al plannen over of is dat nog een lopende?
1: Nou, laten we er eerst voor zorgen dat 21 juni goed verloopt. En dat we er allemaal een mooi gevoel over aan overhouden. En dat we dus ook... Kijk, nu doen we het natuurlijk met het bestuur en een aantal vrijwilligers. Want iedereen doet dit vrijwillig. Hè? Dus ja. Wat bestuur als de kerngroepen. Maar dat wil niet zeggen dat wij het altijd hoeven te doen. Dus ook voor degene die na 21 juni denken van... nou, hier wil ik ook een bijdrage aan leveren. Kijk, uiteindelijk is het iets van ons allemaal. En na 21 juni kunnen we gaan nadenken... over hoe dat er in 2027 uit moet gaan zien.
0: Ja, mooi. En zijn er nog politieke gasten? Bijvoorbeeld de burgemeester van Rotterdam?
1: Die is al uitgenodigd, okay. Ja.
0: En de wethouder?
1: En de wethouder.
0: En de burgemeester van Krimpen, is die ook misschien uitgenodigd?
1: Ik heb geen idee. Heeft u hem uitgenodigd?
0: Zij.
1: Oh, sorry.

0: een nationaal monument mogen gaan inhuldigen.
1: Helemaal goed. Dankjewel, Nina Nussie. 21 juni 2026, de inhuldiging van het Nationaal Monument Oelekoren aan de Lloydkade in Rotterdam. We gaan nog even luisteren naar muziek. En dat is een nummer van Lejay met het nummer Poulanger.
2: So I'm born

Ja, dit is een nummer van Foco Bappa. En daarvoor hoor u Poulangé van Leger. En we gaan uiteraard onze gast Nina Nushi nogmaals bedanken voor haar inbreng vanavond en de informatie die zij gegeven heeft over de inhuldiging van 21 juni 2026 aan de Lloydkade in Rotterdam. Check voor meer informatie de website ulucora.nl. Daar staan ook de tijden van het programma globaal, de praktische informatie. Ook over eventuele wegversperringen, omleidingen. Volgens mij wordt het ook allemaal meegenomen. In ieder geval wat Nina aangaf, dat de Erasmusbrug afgesloten is. Dus hou daar rekening mee. Check een aantal dagen vooraf, maar ook zeker de avond ervoor, voordat u vertrekt, of er wegversperringen zijn. Voor nu gaan we nog even luisteren naar een lied van Ellie and Friends met Maluku Yang Pita Cinta.

0: Radio Friends met Maluku Yang Bitta Cinta. En voordat we deze uitzending gaan afsluiten, gaan we nog even luisteren naar een lied van Tanman met het nummer Satudara.
1: Ja,

Ja, met Tanman op de achtergrond met de nummer Saturara gaan we deze uitzending alvast afsluiten. Wij danken nogmaals Nina Nussi namens het kernteam van de inhuldiging Nationaal Monument Oelekora in Rotterdam. 21 juni, zet hem in uw agenda in Rotterdam. Straks sluiten we deze uitzending af met een nog een nummer van Foco met Ayer Susumama. Ik wens u nog een hele fijne avond. Sampai jumpa. Amato.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocrossclub in Bleiswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Bleiswijk. 9:15 was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen in Bleiswijk. In de loods stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Niemand raakte gewond. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, ondertoezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de kwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van de luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft ijsjes uitgedeeld in Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zoek verkoeling op en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft. De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenberg op zijn Instagram-pagina. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat, Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat over gaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk ook niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het snikheet, nog iets warmer dan vandaag nog, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De weekmarkt in Capelle aan den IJssel wordt vandaag verkort vanwege de extreme hitte. De gemeente en de marktkooplieden hebben daartoe samen besloten en vanmiddag om 2 uur worden de kramen opgebroken. Ondanks de zinderende hitte is gisteren het Bos op Poten in Capelle Schollevaar verplaatst naar zijn nieuwe onderkomen. De komende 2 maanden staat het bos aan het sportplein aan de Heksendans. Het verplaatsbare bos kan helpen tegen hittestress. Het Bos op Poten is een project binnen de Newtowns aanpak en heeft als doel vergroening en saamhorigheid binnen Schollevaar te bewerkstelligen. Eerder stond het aan de Floresburgwal. Inmiddels is de gemeente met bewoners daar in gesprek voor een permanente vergroening. De brandweer heeft het risico op natuurbranden opgeschaald naar fase 2. Het is al langere tijd droog en het risico dat een brand ontstaat is dan ook groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert. Maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 25 juni. Het was vandaag weer een tropische dag. Het werd ruim 33 graden. En er stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 22 graden. Dat betekent opnieuw een tropennacht. En er staat dan maar weinig wind en de wind gaat draaien naar een zuidelijke richting. En morgen wordt een extreem hete dag en daarvoor heeft het KNMI code rood afgekondigd. De wind waait morgen uit een zuidelijke richting, is meest matig van kracht, de windkracht 3 à 4. En de maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 37 graden. Later in de middag en in de avond gaat de wind draaien naar de westelijke richting en koelt het enkele graden af en het blijft overal droog. Ook op zaterdag lijkt het nog erg warm te blijven met een maximumtemperatuur rond de 33 graden. Mogelijk dat we later op zaterdag met een enkele regen- of onweersbuien te maken krijgen. Maar die berekeningen lopen nogal uiteen en we moeten afwachten hoe dat precies zal gaan verlopen. De nacht hier verloopt ook nog erg zacht naar zaterdag toe, want veel onder de 20 graden zal de temperatuur niet komen. En overdag dus opnieuw tropisch warm. Dat wordt voorlopig dan wel de laatste tropische dag. Want op zondag hebben we te maken met een stroming uit een west-zuidwestelijke richting. En dan wordt er minder hete lucht aangevoerd. Er kan een enkele bui vallen. En het wordt wel nog wel zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Maandag en dinsdag blijft op de meeste plaatsen droog. De wind waait aanvankelijk uit een west-noordwestelijke, later uit een noord-noordoostelijke richting. Zwak tot matig van kracht. De minimumtemperatuur dan tussen de 15 en 17 graden. En in de middag zo'n 23 tot 24 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocrossclub in Blijswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Blijswijk. 8:45 was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen in Blijswijk. In de loods stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Niemand raakte gewond. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, ondertoezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de kwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van de luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft ijsjes uitgedeeld in Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zoek verkoeling op en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft. De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenberg op zijn Instagram-pagina. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat, Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat over gaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk ook niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het snikheet, nog iets warmer dan vandaag nog, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 105.3 Radio Capelle.
11: Dit is De Late Avond. Met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Onvervalste palingrok aan het begin van dit uur. De Cats waren dat. En Where Have I Been Wrong?
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 25 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, ziekenhuis Franciscus start met digizorg. Koorschool Delft viert 10-jarig jubileum. En Gert-Jan van der Velde en de Maassluisse geschiedenis. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je er weer bij bent.

0: Blackster wordt het niet. Dan met deze jaren 80 muziek van Steely Dan. Hey 19 was dat. En daarvoor Pink en I Don't Believe You. Ons eerste onderwerp vanavond. Franciscus neemt digizorg in gebruik en is daarmee na Erasmus MC het tweede ziekenhuis in Nederland dat actief werkt met de digizorg-app en de zorgverlenerscockpit. Terra Cox praat met de projectleider Linda Seriezen.
1: Welkom in onze uitzending, Linda.
2: Dankjewel.
1: Weer een mijlpaal voor het altijd innovatieve Franciscus. Gefeliciteerd daarmee. Die digizorg, wat houdt dat precies in?
2: Ja, digizorg is een nieuwe app waar patiënten hun zorgzaken kunnen regelen. En het is de bedoeling dat in plaats van verschillende apps en ook portalen, dat het allemaal samenkomt in de digizorg-app en dat de patiënt in één overzicht krijgt en heeft. En ook houdt van al zijn afspraken, berichten en makkelijk zorginformatie kan terugvinden. Digizorg werd ontwikkeld en is begonnen vanuit het Erasmus MC.
1: Ja.
2: En we zijn ook bezig met de aansluiten van de ziekenhuizen, de huisartsen. De hele Rijnmond Dokters bijvoorbeeld voegen zich langzaam toe aan de app. Ja, zo dat je al je zorg die je gebruikt in de hele keten, ja, bij elkaar daarin krijgt.
1: Even de voordelen voor de patiënt. Het is natuurlijk duidelijker en simpeler. Betekent het ook dat de patiënt beter voorbereid naar een consult kan gaan of meer kennis daardoor krijgt?
2: Ja, hopelijk wel. Hè. Patiënt in eerste instantie concreet van merkt is dat ze minder hoeft te zoeken tussen de verschillende systemen. Ze kunnen ook eenvoudiger inloggen en daardoor sneller bij informatie. En we hebben inderdaad als ziekenhuis voor al de eerste 60 diagnoses ook zorginformatie ingericht. Die eigenlijk een patiënt stap voor stap meeneemt in de onderzoeken die je in het Franciscus krijgt. Welke symptomen erbij diagnoses horen. En wat ze eigenlijk van de hele behandeling kunnen verwachten.
1: Nou hoor ik wel van een aantal mensen om me heen, ook vooral ouderen, die zeggen, oh jee, nog met digitalisering. Ze zeggen, ik heb meer eigen regie, het wordt makkelijker. Maar waarom moet ik overal mijn kleinzoon bijhalen? Mijn vraag is toch wel, hoe toegankelijk is het voor bijvoorbeeld mensen die niet hun hele leven met de digitale wereld te maken hebben gehad?
2: Nee, klopt. Het is, wij geloven wel dat de stap voor Franciscus naar digizorg het makkelijker maakt om in te loggen. Want als je de app al eenmaal gedownload hebt op je mobieltje, dan kun je met een pincode of je gezichtsherkenning inloggen. Maar nog steeds moet je één keer de app natuurlijk installeren met DigiD. En wij zeggen altijd, digizorg is een extra mogelijkheid. Het is geen verplichting. Wij blijven patiënten ook ondersteunen via de bestaande kanalen. Dus ook als ze het portaal bijvoorbeeld willen blijven gebruiken, maar zeker ook op papier. Nou ja, we kijken wel wat bij iemand past. Maar we hopen dat wel dat digizorg weer het ietsje makkelijk maakt voor die groep die eigenlijk wel wil, maar misschien tot nu toe niet durfde.
1: Het EMC heeft het al wat langer. Ja. Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
2: Ja, zij hebben gelukkig ook een hele grote groep die aan het groeien is met gebruik van de DigiZorg-app. En wij merken als Franciscus, nu we erbij gekomen zijn, dat gelijk fijn is. Sommige patiënten kennen de app al, want we hebben natuurlijk ook veel samenwerkingen met het EMC. Zij hebben een heel mooi team opgericht om echt patiënt- en gebruikerservaringen ook de feedback op te halen. Daarom zie je ook dat de app zich continu blijft verbeteren. En wij nemen heel veel van hun ervaringen mee. Hoe zet je hem uit naar je patiënt? Welke begeleiding is er nodig? Waar loop je tegenaan? Het is heel fijn om dat samen ook te doen. En wij bieden ook die kennis weer naar andere ziekenhuizen die ook nu bezig zijn met het aansluiten. Dus het is een hele mooie samenwerking die we nu in de regio ook meer op gang krijgen.
1: Heel mooi verhaal. Ik las ook dat bestuurder Peter Willem van Lindenburg zegt, dit is een basis en we gaan nog uitbreiden. Maar goed om te horen dat het in samenwerking gaat met anderen die daar ook al mee bezig zijn.
2: Ja, dus het is heel fijn om ook van elkaar werk over te nemen.
1: Ja.
2: Iedereen heeft krapte in personeel en dus het is alleen maar fijn dat we niet allemaal opnieuw het wiel hoeven uit te vinden door dit samen te doen.
1: Nou, ik heb heel veel geleerd tijdens het gesprek, wijzer geworden.
2: Mooi.
1: En ik ben gerustgesteld over de DigiD-zorg in het Franciscus. Mooie innovatie. Dankjewel, projectleider Linda Seriezen.
3: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

Zijn telefoon staat op vibreren, vandaar de titel Vibrate. Rufus Wainwright was dat. En daarvoor Siobhan en Le Fond du Lac. Zometeen, Koorschool Delft viert 10-jarig jubileum. Dat naar de Liverpool Express. And it's a beautiful day. It's

0: En dat was het zeker. A beautiful day. Mag een tikje minder. Liverpool Express, hoorde je. Ons volgende onderwerp. Koorschool Delft viert haar 10-jarig bestaan op 4 juli aanstaande met het bruisende Zin in Zangfestijn. Petra Weijers is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Petra, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, namens de koorschool in Delft ben je dus 10 jaar al bezig met die koorschool?
2: Klopt, ja. Ja? Eigenlijk is die in januari, begin januari, 11 januari 2016 gestart. Dus we zijn al even een paar maanden 10 jaar. Maar het echte feest om dat te vieren, dat is op 4 juli aanstaande.
1: Ja, ja, dat doen jullie speciaal in een bruisende zangfestijn.
2: Klopt, ja. Ja. Ja. Ja.
1: Even terug naar het begin. Ben je er vanaf het begin bij betrokken geweest?
2: Ja, ik ben zelf de oprichter.
1: Kijk,
2: ja.
1: Nou ja. Hebben we in Nederland volgens mij niet zoveel koorscholen. We hebben wel veel koren, maar wat is het verschil tussen een koor en een koorschool? Ja, ik kan het wel een beetje raden, maar vertel.
2: Ja, nou ja, ik heb voor die naam gekozen. Er zijn er overigens wel een paar, de koorschool Utrecht heb je en in Haarlem en een enkeling midden Gelderland. Maar in ieder geval, ik heb ervoor gekozen, want ja, bij mij leer je ook, je leert zingen, je leert goed zingen. De kinderen leren ook het notenschrift. Ze leren van alles over zingen, wat erbij komt kijken, goed stemgebruik. En dat is ook in de vorm van, zoals wij het noemen, klassen. Dus de kinderen zijn op leeftijd ingedeeld. En ja, als je dan op zoek gaat naar een naam, toen lag koorschool wel voor de hand. En daar heb ik toen voor gekozen.
1: Ja, even naar die 4 juli toe, wanneer je het jubileum gaat vieren. Dat wordt een uitgebreid feest, hè?
2: Dat klopt, ja. Voor jong en oud. Met verschillende workshops voor mensen, voor volwassenen, koormuziek. Ik heb dirigenten met wie ik en docenten met wie ik samenwerk. Die komen ook speciaal daarvoor naar Delft. En het is een koren worden gecoacht. Er zijn inmiddels 2 koren uitgenodigd. Die krijgen een coaching door een beroemde zanger uit Engeland. En voor kinderen zijn er workshops. En de voetjes kunnen ook nog van de vloer met een workshop Schotse dans. Om ook even wat anders te doen. En ja, zo is het een heel gevarieerd programma om iedereen aan het zingen te krijgen of ernaar te laten luisteren, want dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, want jullie hebben dan ook een open podium, dus bezoekers kunnen zich ook laten horen.
2: Ja, klopt. Wel graag even van tevoren aanmelden, want de pianist die wil wel het liefst van tevoren de muziek en bovendien het moet worden ingedeeld in tijd. Ja. Dus als mensen dat leuk vinden, dan kunnen ze zich daarvoor opgeven inderdaad.
1: En waar vindt het dan plaats?
2: Nou, normaal gesproken mijn leslocatie is aan het Begijnhof, maar er lopen nu zoveel dingen tegelijk die dag dat dat gewoon simpelweg niet meer past. En we gaan naar het Stanislas College op het Westplantsoen. Daar zijn we te gast en daar hebben we genoeg ruimte om alles te laten plaatsvinden.
1: Dat concert vindt dat plaats door de leden van de koorschool of zijn daar nog anderen bij betrokken?
2: Nee, de kinderen die nu bij de koorschool zingen en de volwassenen. Er is ook een volwassen koor. Dus de kinderen, de koorklasse, Delft Kinderkoor, Jeugdkoor, Jongenskoor en het volwassen koor, die geven samen een niet al te lang, ongeveer 3 kwartier, een concert.
1: De koorschool floreert heel goed, 10 jaar al. Kun je nog leden gebruiken of zeg je nou, we zitten eigenlijk vol?
2: Nou, het volwassen koor, daar kunnen we alleen nog mannen gebruiken. Voor de dames hebben we een wachtlijst. Ja. Bij de kinderen is er in elke klas is er plaats. Dus alle nieuwe kinderen die willen komen zingen zijn van harte welkom. En voor volwassenen hebben we ook andere projecten. Dus wat dat betreft, er is elke keer nieuw aanbod. En dan, al naar gelang hoe snel het gaat met inschrijvingen. Maar meestal is er wel plek.
1: Ja, want meestal begint dat dan in september. Dan gaan mensen zoeken naar een nieuwe invulling van de vrije tijd. Ja. Hè? Want het is allemaal vrijwilligers, toch?
2: In de zin, nou, de mensen die bij mij werken, de docenten, die worden
1: betaald. Nee, die niet, maar de mensen die komen zingen wel.
2: Ja, dat zijn amateurs en die het voor hun hobby doen en graag het leuk vinden om samen te zingen en om het goed te leren doen.
1: Ja, nou, dat leer je dan in ieder geval, want je hebt allemaal docenten die daar goed in thuis zijn. En iedereen kan zingen in de badkamer natuurlijk, maar dit is iets meer, hè?
2: Ja, nou ja, voor 4 juli, ook voor het open podium, ook al denk je van nou, ik kan het vast niet, maar ik vind ze leuk om te doen. Iedereen is welkom om te komen.
1: Kijk ook even op de website, noem de website nog even, dan kunnen mensen nog even nakijken waar ze moeten zijn.
2: Koorschooldelft.nl. En ik wilde ook nog even zeggen, nou, de koorschool is jarig, dus die trakteert. Dus die hele dag is verder alle deelname gratis. Nou. Alleen als je een boterhammetje mee wil eten, dan vragen we een kleine bijdrage.
1: Oké, dat kan ook nog. Dus je hebt ook nog een lunch.
2: Ja,
1: moet je je daarvoor opgeven of zeg je nou...
2: Liefst wel. Voor de inkoop is het wel fijn dat we niet met te veel blijven zitten. Ja.
1: Kijk even op de genoemde website, dan kom je het allemaal tegen. En op 4 juli is het prachtige dag met een bruisende zing in Zangfestijn. En wie jarig is trakteerd, zei je al, dus het wordt een heel groot feest.
2: Ja.
1: Dankjewel voor het gesprek. Petra Meijers namens de Koorschool Delft over een 10-jarig jubileum. Heel veel plezier tijdens die dag en daarna met de koorschool weer.
3: Dit is de late avond van Radio Kapelle.

0: jij je zin? Je zegt het maar, ik trap er toch telkens weer in.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.

was 1980 toen ze er een hit mee hadden. Seals and Crofts en First Love. En daarvoor Theo Nijland en Glooiende Heuvels. Zometeen Gert-Jan van de Velde en de Maassluisse geschiedenis. Dat na Laurie Liberman en Killing Me Softly with His Song. I heard

0: was een grote hit aan het begin van de 70er jaren. Laurie Lieberman en Killing Me Softly with His Song. Ons volgende onderwerp. Hij is de voormalig voorzitter van de historische vereniging Maassluis. En zijn website WO2MS is digitaal erfgoed. Gert-Jan van der Velde is bij Terra Cox.
1: Gert-Jan, fijn dat je hier bij ons aan tafel zit.
2: Ja, leuk.
1: Je bent van beroep stadsmakelaar cultuur in Maassluis. Wat doe je dan?
2: Ik werk bij de gemeente Maassluis. Ik ben gewoon ambtenaar ook, officieel. En ik probeer een beetje de verbindende schakel te zijn tussen de gemeente en alle kunst, cultuur, erfgoed en evenementenorganisaties in de stad. En kijken waar ik die met elkaar in verbinding kan brengen. Dus echt makelen.
1: Maar blijkbaar heb je nog tijd over, want je hebt een uit de hand gelopen hobby. Waarover hebben we het dan?
2: Over de Tweede Wereldoorlog. En dan met name de Tweede Wereldoorlog in Maassluis.
1: Hoe is het bij jou begonnen met dat forsen naar feiten uit de Tweede Wereldoorlog verhalen?
2: Ja, dat is echt als puppy al begonnen. Mijn ouders waren geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Keken films, lazen boeken. Mijn vader overleed vroeg. Ik was 6. En die liet heel veel boeken na. En die vond ik interessant. En die ben ik gaan lezen. En op een gegeven moment ga je van die kleine soldaatjes kopen. En je gaat dingen naspelen. Hè? Want je bent nog maar 1 jaar of 8 of zo. En op een gegeven moment modelbouw, et cetera, et cetera. Maar dan wil je ook weten wat je bouwt. Dus dan ga je op een gegeven moment erin verdiepen. En zo verdiep je je gewoon in die Tweede Wereldoorlog. En dat ontwikkelt zich door.
1: En Maassluis ligt natuurlijk vrij dicht bij Hoek van Holland. Ik neem aan dat de bunkers jou misschien ook wel inspireerden.
2: Nou, dat was met name hetgene wat mij in eerste instantie het meest interesseerde. En ik was in 2007 even uit mijn hoofd, waren we in Normandië. Ook voor die geschiedeniskennis. Ik wilde die invasiestranden bekijken. En toen kwam ik daar ook in een aantal bunkers. En ik denk, nou weet je wat, in Maassluis weet ik dat we er nog een paar hebben. Portushaven onder andere, of hebben er gestaan. En toen ben ik me gaan verdiepen in die Tweede Wereldoorlog in Maassluis. En voornamelijk in eerste instantie in die vestingwerken. En dat restanten van die Atlantikwal. Maar toen kwam ik er ook achter dat er in Maassluis zoveel Duitsers zaten. Al vanaf vroeg in de oorlog. Net na de bezetting, geloof ik, 14 mei kwamen de eerste boten de haven invaren. En toen vroeg ik me af waarom. Nou, en dan ga je daarom door en door. Ja, dan is het net een boom met heel veel takken. En heel veel blaadjes. En er zijn heel veel verhalen. En waar kan je de verhalen het beste ophalen? Dat is bij de ooggetuigen en archieven.
1: En die waren er toen nog, gelukkig?
2: Ja, af en toe kom ik er nog tegen. Dat Aha. is wel fijn. Maar inderdaad, het wordt steeds kariger. En ik heb de eerste jaren heel veel opgehaald. Heel veel informatie verzameld. En ik ben nu aan het uitwerken.
1: Waar ging jouw interesse het meest naar uit? Was het de bezetting zelf? Of wat er gebeurde met de bevolking? Of de persoonlijke verhalen?
2: Ja, eigenlijk alles. Ik had op een gegeven moment een document natuurlijk met heel veel data. En heel veel gebeurtenissen. En die ben ik gaan uitzoeken.
1: Als je nou ergens zo'n vraag krijg je dan. En je gaat je ergens op richten. Hoe pak je dat dan aan van scratch? Welke bronnen ga je raadplegen? Waar start jouw onderzoek?
2: Ik ga meestal als eerste kijken in het gemeentearchief in Vlaardingen, het stadsarchief. En dan pak ik de politierapporten. En daar kan je de rapportages lezen, wat is er gebeurd.
1: Daar zit ook Maassluis dan
2: daar
1: bij,
2: hè? Daar zit Maassluis, ja. Maassluis heeft geen eigen archief meer. Dus dat wordt tegenwoordig we huren daar metersplank, om het maar zo te zeggen, in het archief. En daar ga je beginnen. En dan ga ik op een gegeven moment denken, oh, wacht even, hier zit dan een lijntje. Dan ga ik naar het Nationaal Archief. Ga ik bijvoorbeeld CABR in, Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Of ik ga naar het NIOT in Amsterdam, daar wil ik ook nog eens heen.
1: Ja, je bent gelauwerd met de erespeld der Maassluis. En je hebt ook erkenning gekregen. Jouw werk wordt betiteld als digitaal erfgoed door de bibliotheek in Den Haag. Is dat een soort keurmerk? Wat zegt dat jou?
2: Nee hoor, ik wil niet echt zeggen, ja, die erespeld wel. Die erespeld, daar was ik gewoon apentrots op. Die kreeg
1: Terecht.
2: Ik bij de uitgave van het eerste boek wat ik deed, Wandelen door Maassluis. En dat was niet alleen voor dat boek, maar voor alle dingen die ik mijn hele leven al doe in de stad Maassluis. Als vrijwilliger. Dat digitaal erfgoed, dat is blijkbaar is de informatie op mijn website. En dat zijn meerdere websites. Hoor. Die historische vereniging heeft dat ook. Websites die er gewoon toe doen, waar gewoon waardevolle informatie op staat. Die doen ze dan aanduiden. Vragen ze ook aan je of ze dat mogen natuurlijk. Dat ze jouw website mogen archiveren digitaal. Ja, voor mij was dat geen vraag. En dat was gewoon als een koninklijke bibliotheek, onderdeel van het Nationaal Archief. Aan jou vraag, joh, wij vinden de informatie op jouw website interessant. Mogen hem archiveren. Be My Guest. Heel graag. Heel leuk.
1: Maar heel fijne erkenning toch ook wel.
2: Absoluut.
1: Dat je werk erkend en gewaardeerd wordt.
2: Maar als je in Google inderdaad zoekt, Oorlog maar sluis, dan sta ik meestal bovenaan.
1: Ik zag het. Ik heb het geprobeerd. Ik wil je voor nu heel hartelijk bedanken, Gert-Jan van der Velde, expert Wereldoorlog maar sluis. Het was een genoegen kennis met je te maken. Dank je wel.

dus Sarah McLachlan uit 1997 en haar I Love You. Dat was de late avond van donderdag 25 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Chris Ria blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocrossclub in Bleiswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Bleiswijk. 8:45 was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen in Bleiswijk. In de loods stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Niemand raakte gewond. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, ondertoezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de kwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van de luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft ijsjes uitgedeeld in Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zoek verkoeling op en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft. De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenbergen op zijn Instagram-pagina. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat, Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat over gaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk ook niet ver onder de...
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: somebody.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De weekmarkt in Capelle aan den IJssel wordt vandaag verkort vanwege de extreme hitte. De gemeente en de marktkooplieden hebben daartoe samen besloten en vanmiddag om 2 uur worden de kramen opgebroken. Ondanks de zinderende hitte is gisteren het Bos op Poten in Capelle Schollevaar verplaatst naar zijn nieuwe onderkomen. De komende 2 maanden staat het bos aan het sportplein aan de Heksendans. Het verplaatsbare bos kan helpen tegen hittestress. Het Bos op Poten is een project binnen de Newtowns aanpak en heeft als doel vergroening en saamhorigheid binnen Schollevaar te bewerkstelligen. Eerder stond het aan de Floresburgwal. Inmiddels is de gemeente met bewoners daar in gesprek voor een permanente vergroening. De brandweer heeft het risico op natuurbranden opgeschaald naar fase 2. Het is al langere tijd droog en het risico dat een brand ontstaat is dan ook groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert. Maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 25 juni. Het was vandaag weer een tropische dag. Het werd ruim 33 graden. En er stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 22 graden. Dat betekent opnieuw een tropennacht. En er staat dan maar weinig wind. En de wind gaat draaien naar een zuidelijke richting. En morgen wordt een extreem hete dag. En daarvoor heeft het KNMI code rood afgekondigd. De wind waait morgen uit een zuidelijke richting, is meest matig van kracht, de windkracht 3 à 4. En de maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 37 graden. Later in de middag en in de avond gaat de wind draaien naar de westelijke richting en koelt het enkele graden af en het blijft overal droog. Ook op zaterdag lijkt het nog erg warm te blijven met een maximumtemperatuur rond de 33 graden. Mogelijk dat we later op zaterdag met een enkele regen- of onweersbuien te maken krijgen. Maar die berekeningen lopen nogal uiteen en we moeten afwachten hoe dat precies zal gaan verlopen. De nacht hier verloopt ook nog erg zacht naar zaterdag toe, want veel onder de 20 graden zal de temperatuur niet komen. En overdag dus opnieuw tropisch warm. Dat wordt voorlopig dan wel de laatste tropische dag, want op zondag hebben we te maken met een stroming uit een west-zuidwestelijke richting. En dan wordt er minder hete lucht aangevoerd. Er kan een enkele bui vallen. En het wordt wel nog wel zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Maandag en dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind waait aanvankelijk uit een west-noordwestelijke, later uit een noord-noordoostelijke richting. Zwak tot matig van kracht. De minimumtemperatuur dan tussen de 15 en 17 graden. En in de middag zo'n 23 tot 24 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocrossclub in Blijswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Blijswijk. 8:45 was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen in Blijswijk. In de loods stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Niemand raakte gewond. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, ondertoezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de kwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van de luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft ijsjes uitgedeeld in Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zoek verkoeling op en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft. De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenberg op zijn Instagram-pagina. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat, Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat over gaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk ook niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het snikheet, nog iets warmer dan vandaag nog, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De weekmarkt in Capelle aan den IJssel wordt vandaag verkort vanwege de extreme hitte. De gemeente en de marktkooplieden hebben daartoe samen besloten en vanmiddag om 2 uur worden de kramen opgebroken. Ondanks de zinderende hitte is gisteren het Bos op Poten in Capelle Schollevaar verplaatst naar zijn nieuwe onderkomen. De komende 2 maanden staat het bos aan het sportplein aan de Heksendans. Het verplaatsbare bos kan helpen tegen hittestress. Het Bos op Poten is een project binnen de Newtowns aanpak en heeft als doel vergroening en saamhorigheid binnen Schollevaar te bewerkstelligen. Eerder stond het aan de Floresburgwal. Inmiddels is de gemeente met bewoners daar in gesprek voor een permanente vergroening. De brandweer heeft het risico op natuurbranden opgeschaald naar fase 2. Het is al langere tijd droog en het risico dat een brand ontstaat is dan ook groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert. Maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 25 juni. Het was vandaag weer een tropische dag. Het werd ruim 33 graden. En er stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 22 graden. Dat betekent opnieuw een tropennacht. En er staat dan maar weinig wind en de wind gaat draaien naar een zuidelijke richting. En morgen wordt een extreem hete dag en daarvoor heeft het KNMI code rood afgekondigd. De wind waait morgen uit een zuidelijke richting, is meest matig van kracht, de windkracht 3 à 4. En de maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 37 graden. Later in de middag en in de avond gaat de wind draaien naar de westelijke richting en koelt het enkele graden af en het blijft overal droog. Ook op zaterdag lijkt het nog erg warm te blijven met een maximumtemperatuur rond de 33 graden. Mogelijk dat we later op zaterdag met een enkele regen- of onweersbuien te maken krijgen. Maar die berekeningen lopen nogal uiteen en we moeten afwachten hoe dat precies zal gaan verlopen. De nacht hier verloopt ook nog erg zacht naar zaterdag toe, want onder de 20 graden zal de temperatuur niet komen. En overdag dus opnieuw tropisch warm. Dat wordt voorlopig dan wel de laatste tropische dag. Want op zondag hebben we te maken met een stroming uit de west-zuidwestelijke richting. En dan wordt er minder hete lucht aangevoerd. Er kan een enkele bui vallen. En het wordt nog wel zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Maandag en dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind waait aanvankelijk uit een west-noordwestelijke, later uit een noord-noordoostelijke richting. Zwak tot matig van kracht. De minimumtemperatuur dan tussen de 15 en 17 graden. En in de middag zo'n 23 tot 24 graden.

geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocrossclub in Bleiswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Bleiswijk. 9:15 was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen in Bleiswijk. In de loods stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Niemand raakte gewond. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, ondertoezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de kwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van de luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft ijsjes uitgedeeld in Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zoek verkoeling op en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft. De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenberg op zijn Instagram-pagina. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat, Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat over gaat is